0: euro op. Twee agenten raakten gewond, maar zijn niet meer in levensgevaar. Het tekort aan studentenwoningen blijft vrijwel even groot, ruim 20.000, zo blijkt uit de nieuwste landelijke monitor studentenhuisvesting. Er zijn in de afgelopen jaren wel veel woningen gebouwd, maar dat is nog te weinig om het tekort flink terug te dringen. Ook kiezen steeds meer studenten ervoor om langer te reizen, omdat ze geen kamer kunnen vinden. Volgens kenniscentrum Kenses kunnen sociale studentenhuisvesters 15.000 tot 25.000 extra woningen bouwen als woningcorporaties meer ruimte krijgen. En het hoge beroep in de zaak rond de dubbele moord in Wijtenveen is uitgesteld door een nieuwe getuige. Die zegt dat hij en zijn gezin eerder ook door de vermoorde Ineke en Sam zijn gepest en bedreigd. De advocaten van verdachte Richard K. willen die verklaring nu meenemen in hun pleidooi. K. wordt ervan verdacht het echtpaar in januari 2024 te hebben doodgeschoten na een conflict over de verkoop van een huis. Hij kreeg daarvoor levenslang en dat eist het OM nu opnieuw. De zaak gaat op 5 oktober verder. Het weer, met name in de noordwestelijke helft van het land, valt regelmatig regen bij een matige tot krachtige westenwind en 15 tot 18 graden. Overdag is het wisselend bewolkt met wat regen en ook soms wat zon bij 20 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
1: Regio 8, dit uur gegarandeerd.

0: Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 3 uur. Regio 8 nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. In Spanje wordt massaal gedemonstreerd tegen de aanpak van de migratiecrisis in Ceuta. Bijna 5 weken na de grote toestroom zitten daar nog altijd zo'n 10.000 migranten onder meer in geïmproviseerde kampen of op straat. Inwoners eisen dat de regering in Madrid de migranten over Spanje verdeelt of ze terugstuurt. In andere Spaanse steden waren er ook protesten uit solidariteit met Ceuta. De conservatieve oppositie grijpt de crisis aan om de druk op premier Sanchez verder op te voeren. De mobiele eenheid is klaar met het onderzoek in het doorzochte gebied in en rond Overasselt en het nabijgelegen Wiegen. Er zijn verschillende wapens gevonden na een tip van een inwoner. De gemeente Heumen beslist overdag of het huis in Overasselt wordt gesloten, waar dinsdag een gewapende aanval plaatsvond. Tientallen mannen belaagden het. Zij schoten een 51-jarige bewaker uit Wiegen dood. Een inzamelingsactie voor zijn uitvaart leverde al ruim €10.000 op. 2 agenten raakten gewond, maar zijn niet meer in levensgevaar. Het tekort aan studentenwoningen blijft vrijwel even groot, ruim 20.000. Zo blijkt uit de nieuwste landelijke monitor studentenhuisvesting. Er zijn in de afgelopen jaren wel veel woningen gebouwd, maar dat is nog te weinig om het tekort flink terug te dringen. Ook kiezen steeds meer studenten ervoor om langer te reizen, omdat ze geen kamer kunnen vinden. Volgens kenniscentrum Kenses kunnen sociale studentenhuisvesters 15.000 tot 25.000 extra woningen bouwen als woningcorporaties meer ruimte krijgen. En het hoge beroep in de zaak rond de dubbele moord in Wijterveen is uitgesteld door een nieuwe getuige. Die zegt dat hij en zijn gezin eerder ook door de vermoorde Ineke en Sam zijn gepest en bedreigd. De advocaten van verdachte Richard K. willen die verklaring nu meenemen in hun pleidooi. K. wordt ervan verdacht het echtpaar in januari 2024 te hebben doodgeschoten na een conflict over de verkoop van een huis. Hij kreeg daarvoor levenslang en dat eist het OM nu opnieuw. De zaak gaat op 5 oktober verder. Het weer, met name in de noordwestelijke helft van het land, valt regelmatig regen bij een matige tot krachtige westenwind en 15 tot 18 graden. Overdag is het wisselend bewolkt met wat regen en ook soms wat zon bij 20 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: Achterhoek. 4 uur. Regio 8 nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. In Spanje wordt massaal gedemonstreerd tegen de aanpak van de migratiecrisis in Ceuta. Bijna 5 weken na de grote toestroom zitten daar nog altijd zo'n 10.000 migranten, onder meer in geïmproviseerde kampen of op straat. Inwoners eisen dat de regering in Madrid de migranten over Spanje verdeelt of ze terugstuurt. In andere Spaanse steden waren er ook protesten uit solidariteit met Ceuta. De conservatieve oppositie grijpt de crisis aan om de druk op premier Sanchez verder op te voeren. De mobiele eenheid is klaar met het onderzoek in het doorzochte gebied in en rond Overasselt en het nabijgelegen Wiegen. Er zijn verschillende wapens gevonden na een tip van een inwoner. De gemeente Heumen beslist overdag of het huis in Overasselt wordt gesloten, waar dinsdag een gewapende aanval plaatsvond. Tientallen mannen belaagden het. Zij schoten een 51-jarige bewaker uit Wiegen dood. Een inzamelingsactie voor zijn uitvaart leverde al ruim 10.000 euro op. 2 agenten raakten gewond, maar zijn niet meer in levensgevaar. Het tekort aan studentenwoningen blijft vrijwel even groot, ruim 20.000. Zo blijkt uit de nieuwste landelijke monitor studentenhuisvesting. Er zijn in de afgelopen jaren wel veel woningen gebouwd, maar dat is nog te weinig om het tekort flink terug te dringen. Ook kiezen steeds meer studenten ervoor om langer te reizen, omdat ze geen kamer kunnen vinden. Volgens kenniscentrum Kenses kunnen sociale studentenhuisvesters 15.000 tot 25.000 extra woningen bouwen als woningcorporaties meer ruimte krijgen. En het hoge beroep in de zaak rond de dubbele moord in Wijterveen is uitgesteld door een nieuwe getuige. Die zegt dat hij en zijn gezin eerder ook door de vermoorde Ineke en Sam zijn gepest en bedreigd. De advocaten van verdachte Richard K. willen die verklaring nu meenemen in hun pleidooi. K. wordt ervan verdacht het echtpaar in januari 2024 te hebben doodgeschoten na een conflict over de verkoop van een huis. Hij kreeg daarvoor levenslang en dat eist het OM nu opnieuw. De zaak gaat op 5 oktober verder. Het weer, met name in de noordwestelijke helft van het land, valt regelmatig regen bij een matige tot krachtige westenwind en 15 tot 18 graden. Overdag is het wisselend bewolkt met wat regen en ook soms wat zon bij 20 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: van de Achterhoek. 5 uur. Regio 8 nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. In Spanje wordt massaal gedemonstreerd tegen de aanpak van de migratiecrisis in Ceuta. Bijna 5 weken na de grote toestroom zitten daar nog altijd zo'n 10.000 migranten, onder meer in geïmproviseerde kampen of op straat. Inwoners eisen dat de regering in Madrid de migranten over Spanje verdeelt of ze terugstuurt. In andere Spaanse steden waren er ook protesten uit solidariteit met Ceuta. De conservatieve oppositie grijpt de crisis aan om de druk op premier Sanchez verder op te voeren. De mobiele eenheid is klaar met het onderzoek in het doorzochte gebied in en rond Overasselt en het nabijgelegen Wiegen. Er zijn verschillende wapens gevonden na een tip van een inwoner. De gemeente Heumen beslist overdag of het huis in Overasselt wordt gesloten, waar dinsdag een gewapende aanval plaatsvond. Tientallen mannen belaagden het. Zij schoten een 51-jarige bewaker uit Wiegen dood. Een inzamelingsactie voor zijn uitvaart leverde al ruim €10.000 op. 2 agenten raakten gewond, maar zijn niet meer in levensgevaar. Het tekort aan studentenwoningen blijft vrijwel even groot, ruim 20.000. Zo blijkt uit de nieuwste landelijke monitor studentenhuisvesting. Er zijn in de afgelopen jaren wel veel woningen gebouwd, maar dat is nog te weinig om het tekort flink terug te dringen. Ook kiezen steeds meer studenten ervoor om langer te reizen, omdat ze geen kamer kunnen vinden. Volgens kenniscentrum Kenses kunnen sociale studentenhuisvesters 15.000 tot 25.000 extra woningen bouwen als woningcorporaties meer ruimte krijgen. En het hoge beroep in de zaak rond de dubbele moord in Wijtenveen is uitgesteld door een nieuwe getuige. Die zegt dat hij en zijn gezin eerder ook door de vermoorde Ineke en Sam zijn gepest en bedreigd. De advocaten van verdachte Richard K. willen die verklaring nu meenemen in hun pleidooi. K. wordt ervan verdacht het echtpaar in januari 2024 te hebben doodgeschoten na een conflict over de verkoop van een huis. Hij kreeg daarvoor levenslang en dat eist het OM nu opnieuw. De zaak gaat op 5 oktober verder. Het weer, met name in de noordwestelijke helft van het land, valt regelmatig regen bij een matige tot krachtige westenwind en 15 tot 18 graden. Overdag is het wisselend bewolkt met wat regen en ook soms wat zon bij 20 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 6 uur. Regio 8 nieuws.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Regio 8. De politie in Hogeveen heeft gisteravond twee verdachten van een steekpartij aangehouden. Bij het steekincident is een dode gevallen. Volgens omstanders was er een ruzie op straat. Het slachtoffer zakte vervolgens in elkaar en overleed ter plekke. De politie wil graag in contact komen met getuigen. Over de identiteit van het slachtoffer en de beide verdachten heeft de politie nog niets gezegd. Israëlische soldaten hebben op de westelijke Jordaanoever twee Palestijnse tieners doodgeschoten. Er vielen ook meerdere Palestijnse gewonden. Het Israëlische leger wilde bij Ramallah agenten en een Israëlische kolonist helpen om vee terug te halen. Andere bronnen zeggen juist dat Joodse kolonisten schapen van Palestijnen hadden gestolen en terrein kwamen innemen. De nederzettingen op de Westoever zijn volgens het internationaal recht volstrekt illegaal. Kolonisten krijgen desondanks openlijk steun van premier Netanyahu. Opnieuw een tegenvaller voor de regering Trump. Na een eerdere uitspraak van het Amerikaanse Hoge Rechtshof fluit nu ook een federale rechter Trump terug om te tornen aan het geboorterecht. Trump wilde dat kinderen van illegale migranten en mensen die tijdelijk in de VS zijn geen Amerikaans burger meer worden. Het Hoge Rechtshof achtte dat eerder al in strijd met de grondwet. Een afgezwakte variant van de maatregel is nu door een rechter in de staat Maryland van tafel geveegd. In Amsterdam zijn 19 fonteinen uitgeschakeld vanwege een besmetting met de E. coli-bacterie. De oorzaak van de vervuiling is nog niet duidelijk. In de hoofdstad worden nog meer fonteinen uit voorzorg uitgezet, omdat die geen zuiveringsinstallaties hebben. De E. coli-bacterie kan voor maag- en darmklachten zorgen. Het fonteinwater stroomt weg in het riool. De vervuiling wordt nader onderzocht. Van de 88 fonteinen in Amsterdam blijven er overigens vele tientallen gewoon aanstaan. Het weer, overwegend bewolkt bij een vrij krachtige zuidwestenwind. In het noorden en westen vallen soms buien. De middagtemperatuur schommelt rond de 22 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: Deze week in de bonus. Optimaal 1 plus 1 gratis. Amerk tussendoorrepen en houdbare sportvoeding 2 plus 1 gratis. En alle Dr. Oetke kassa die mama 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu tot €530 welkomstkorting op een PlayStation 5 Digital met 825 gigabyte. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
0: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
2: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Aruba, Bali of Kaapstad. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
3: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
4: Gezondheidsvraag? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Bioticomel One A Day koudtabletten. Deze bevatten een mix van 6 geselecteerde bacteriestammen die maagzuur overleven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
5: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welco Pellet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welco.nl. Welkoop, weet wat te doen.
6: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
7: Regio 8 Headlines.
8: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8. De politie in Hogeveen heeft gisteravond 2 verdachten van een steekpartij aangehouden. Bij het steekincident is een dode gevallen. Israëlische soldaten hebben op de westelijke Jordaanoever 2 Palestijnse tieners doodgeschoten. Er vielen ook meerdere Palestijnse gewonden. Opnieuw een tegenvaller voor de regering Trump. Na een eerdere uitspraak van het Amerikaanse Hoge Rechtshof fluit nu ook een federale rechter Trump terug om te tornen aan het geboorterecht. In Amsterdam zijn 19 fonteinen uitgeschakeld vanwege een besmetting met de E. coli-bacterie. De oorzaak van de vervuiling is nog niet duidelijk. In de hoofdstad worden nog meer fonteinen uit voorzorg uitgezet, omdat die geen zuiveringsinstallaties hebben. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Regio 8. De politie in Hoogeveen heeft gisteravond twee verdachten van een steekpartij aangehouden. Bij het steekincident is een dode gevallen. Volgens omstanders was er een ruzie op straat. Het slachtoffer zakte vervolgens in elkaar en overleed ter plekke. De politie wil graag in contact komen met getuigen. Over de identiteit van het slachtoffer en de beide verdachten heeft de politie nog niets gezegd. Israëlische soldaten hebben op de westelijke Jordaanoever twee Palestijnse tieners doodgeschoten. Er vielen ook meerdere Palestijnse gewonden. Het Israëlische leger wilde bij Ramallah agenten en een Israëlische kolonist helpen om vee terug te halen. Andere bronnen zeggen juist dat Joodse kolonisten schapen van Palestijnen hadden gestolen en terrein kwamen innemen. De nederzettingen op de Westoever zijn volgens het internationaal recht volstrekt illegaal. Kolonisten krijgen desondanks openlijk steun van premier Netanyahu. Opnieuw een tegenvaller voor de regering Trump. Na een eerdere uitspraak van het Amerikaanse Hoge Rechtshof fluit nu ook een federale rechter Trump terug om te tornen aan het geboorterecht. Trump wilde dat kinderen van illegale migranten en mensen die tijdelijk in de VS zijn geen Amerikaans burger meer worden. Het Hoge Rechtshof achtte dat eerder al in strijd met de grondwet. Een afgezwakte variant van de maatregel is nu door een rechter in de staat Maryland van tafel geveegd. In Amsterdam zijn 19 fonteinen uitgeschakeld vanwege een besmetting met de E. coli-bacterie. De oorzaak van de vervuiling is nog niet duidelijk. In de hoofdstad worden nog meer fonteinen uit voorzorg uitgezet, omdat die geen zuiveringsinstallaties hebben. De E. coli-bacterie kan voor maag- en darmklachten zorgen. Het fonteinwater stroomt weg in het riool. De vervuiling wordt nader onderzocht. Van de 88 fonteinen in Amsterdam blijven er overigens vele tientallen gewoon aanstaan. Het weer, overwegend bewolkt bij een vrij krachtige zuidwestenwind. In het noorden en westen vallen soms buien. De middagtemperatuur schommelt rond de 22 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
2: Yes!
3: Van zaterdag 12 tot en met dinsdag 15 september
2: is het weer zover.
3: Kermis Gaanderen. Daar is 4 dagen gas erop. Met de Boetners, DJ Team Loka, Jan Biggel, DJ Jurgen, de Lawine Boys, Dure Mike, Troef Kindertheater, De Grensvaarders, Cabrio, Tinus Hoekstra, Patrick Willemsen, De Getapte Jongens, The Perfect Showband en Wir sind Spitze. Ook zal het traditionele koningsschieten, vogelknuppelen op maandagochtend en dinsdagmiddag het keizerschieten plaatsvinden. En dinsdagavond het knallende slotstuk, de mooiste après-ski-party van de Achterhoek. Scoor nu jouw paspartout in de voorverkoop bij Koenders Het Ware Huis, Hoofdstraat 13 in Gaanderen. Het complete programma vind je op kermisgaanderen.nl. 4 dagen feest in Gaanderen. Ben jij erbij? Van zaterdag 12 tot en met dinsdag 15 september?
4: Zin in een vermakelijke middag of avond? Genieten in de open lucht? Kijk dan snel naar de agenda op natuurtheaterzetdam.nl.
5: Zondagmiddag 13 september komt de Wageningse vijfmansformatie De Ferme Jongens. Ferme en de stevige nederpop spelen in het Natuurtheater.
4: Het Natuurtheater in Zetdam is mede mogelijk gemaakt door dierenartsenpraktijk Doetinchem Zetdam en restaurant bij Kobus in Zetdam.
3: De Kermis van Gaanderen wordt mede mogelijk gemaakt door Cafézalen Het Omland. Voor lekker eten of een goed verzorgd feest ga je naar hofleverancier Café Zalen Restaurant Het Onland in Doetinchem. Of kijk op onland.nl. Bij SH Deuren Service begrijpen we dat elke klant unieke behoeften heeft. Wij geven de service die bij u past, kwaliteit, vakmanschap en persoonlijke benadering voor automatische deuren en winkelpuien. Maak vrijblijvend een afspraak via www.shdeurenservice.nl.
6: Topdeals op je favoriete merken voorbij rennen? Ik ben toch niet.
7: Hoeko.
8: De Lulu.
7: Gek.
6: Dus sprint terug voor een Bosch energiezuinige 9 kilo wasmachine met automatisch doseren voor €749. Mediamarkt.
3: De Kermis van Gaanderen wordt mede mogelijk gemaakt door Echt Noberschap in de Achterhoek. Vita Nobers. Verzuim vraagt een andere benadering om preventie, verzuim en risico's af te dekken. Vitamee heeft de unieke oplossing voor het MKB. Vita Nobers. Schrijf je nu in voor een Nobertafel. Installatiebedrijf BTM Achterhoek. Sterk in installatiewerk. Wij staan voor duidelijkheid, deskundigheid en dichtbij. Voor meer informatie kijkt u op btmachterhoek.nl.

0: geniet van de koffie van Robin's Koffiewereld.
1: Ja, dat is wel heel verleidelijk, hè, zo'n reclamespotje. Een bakje koffie, een beetje goed wakker worden. Lukt dat voor jou? Ja. Ik heb een hele sterke genomen zuig.

begeleid door zo'n hele geinige discobol. Weet je nog, zo'n glitterbol en broeken met wijde pijpen. En de dansvloer van de jaren 70. Met Jimmy Bohorn, zo heet deze gast. Jimmy Bohorn. Moet je ook niet verkeerd uitspreken natuurlijk. Dance Across the Floor op donderdagmorgen. En goedemorgen op 3 september. Er is een liedje uitgemaakt. Het was de 3rd of september. Ja, papa was een Rolling Stone. Heel logisch om die plaat dan ook gelijk te draaien vandaag. Eens even kijken of we daar tijd voor hebben. Hey, ik heb een flitser gezien onderweg op de A18. Ja. En heel veel mensen denken voor 7, ik kan lekker gas geven. Doe dat niet, want ze staan er gewoon. Dus niet harder dan 100 op de A18. Vanaf de A12 richting de afslag Doetinchem. Ja, daar moet je vooral even oppassen. Dus houd dat.

Het ABC-gehalte duurt een dikke vijf minuten. Nou, bijna vijf minuten. The Night You Murdered Love. Achterhoek wordt wakker voor de donderdag, de derde van de negende. Als je trek hebt in taart, heb je zin in een stukje taart? Lust jij een stukje taart? Oh, oké. Okay. Dan weet je waar je naartoe zou kunnen gaan. Ik weet niet of die mensen het leuk vinden dat ik het vertel. Maar ja, er wordt wel een groot feest gevierd. Dan moet je even naar Gaanderen, naar een familiebedrijf en warenwinkel Koenders. Want die bestaan 100 jaar. Dus ik denk minstens 100 stukjes die er klaar liggen voor alle inwoners van Gaanderen en diverse omstreken. Dus Wilbert en Tini Koenders, gefeliciteerd hè. Jullie hebben het al jarenlang volgehouden en gaan gewoon nog even toren. 100 jaar daarin doet er hem niet, maar wel in Gaanderen een feestje. Ik zou er even langs gaan vandaag.

Ja, laatst had iemand het er nog over. Dit is uit de tijd dat we nog liepen te klooien. Het mooie woord, hè, klooien. Klooien met het internet. De eerste jaren van de opkomst. Lucretia McNeil, 1997. Ain't that just the way? Even spieken. Nee, geen files op de A18. Ook niet op de A12. Als je dan lekker door kan gaan, pas wel op een flitser op. Ja, want die staat dus op de A18 vanaf de A12 richting de afslag Doetinchem. Dus even rustig aan. 100 km per uur. Verder kan er vanochtend nog een spatje regen vallen, maar vanmiddag dan prikt de zon er doorheen en dan wordt het een graadje of 22. Het is 10 minuten voor 7:30. Ik zeg, het is tijd voor een hele...

0: Hey, de kermis komt eraan in Gaanderen. Nog een weekje wachten.
1: Ja, alweer een winnaar.
0: Ja, je kan kaartjes winnen voor die kermis. Niet zozeer voor de attracties, wel voor de optredende artiesten, waaronder de Boetners. Maar er gebeurt zoveel meer. Als je denkt, ah, eigenlijk is dat wel leuk, en dan op kosten van regio 8 kaartjes winnen, niks mis mee. Ik zeg ook, gewoon doen. Stuur het woordje kermis naar 06-4747-0022. 06-4747-0022. En als ik nu op de kermis zou werken, dan is het... Oké!
1: Alweer een winnaar!
0: Ja, dat gaat gewoon door natuurlijk, hè. Oké, zo direct het laatste nieuws uit de Achterhoek en de Liemers met Bart. Om iets na 7:30 op deze donderdagmorgen.

0: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Met ook dit jaar weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. Maar liefst 456 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Voordeel voor een stralende lach bij Trekpleister. Nu 2+2 gratis op de mondverzorging van Elmex, Meridol en Colgate. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week Plus hamburgers, 50% korting, een dubbel fris en appelsientje fruitdrink, een pak van 1 of 1,5 liter, 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis beter bikken buddies. We doen met je mee. Plus.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
4: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
5: Regio 8 Nieuws.
6: Goedemorgen, ik ben Bart Meijer.
7: De gemeente Bronckhorst verkort vanaf het najaar de afstandseis voor vergunningaanvragen voor woningbouw rondom geitenhouderijen. Het gaat dan van 1000 naar 500 meter. Volgens Willem-Jan van Vijfeijken, hij is de voorzitter van Dorpsraad Keijenborg, is de versoepeling een goede stap, al worden daar nog niet alle bouwproblemen in het dorp mee opgelost. Binnen 7 uur is gisteren het streefbedrag binnengehaald voor het bronzen standbeeld van Sint-Nicolaas in Borculo. Het gaat om €11.500. Dit ging een stuk sneller dan de initiatiefnemers hadden verwacht. Het monument dat dient als eerbetoon aan Rob Dieperink wordt gemaakt door de Eibergse kunstenaar Jan de Kulve. De onthulling staat gepland voor de komende Sinterklaasperiode, waarna het beeld een definitieve plek krijgt in de omgeving van het Sint-Nicolaasplein. Warenwinkel Koenders in Gaanderen bestaat 100 jaar en dat vieren ze vandaag. Het familiebedrijf wordt al 3 generaties lang geleid door de familie Koenders. Eigenaren Wilbert en Tini zijn er trots op dat de zaak na een eeuw nog altijd een begrip is in het dorp.
8: Ik vind dat natuurlijk wel heel bijzonder, dat wel. Maar je zegt 100 jaar, zoals wij doen het nou 40 jaar, dan denk ik, waar zijn de jaren gebleven?
7: De eigenaresse zegt dat de komst van het internet ook veel veranderd heeft. Vroeger had je namelijk fysieke concurrentie van andere winkels, maar nu heb je daar dus ook onzichtbare concurrentie bij gekregen. De voorbereidingen voor de aanleg van een nieuwe drinkwatertransportleiding tussen Eibergen en Hengelo-Gelderland zijn in een vergevorderd stadium. Drinkwaterbedrijf Vitens start in oktober vanuit Eibergen met de werkzaamheden aan de verbinding. Die moet zorgen voor een betere waterverdeling in de regio. Omwonenden worden per brief geïnformeerd over het project en worden ook uitgenodigd voor een informatieavond. En dit was het nieuws. Lees meer op regio8.nl of download onze app.

onderweg of je ontbijt of al lang op je werk met Paquito. Paquito, niet Parquito met een R, maar Paquito heet het, hè? Ja. En Living on Video op donderdagmorgen. Het nieuws dat hier gisteravond al binnencijpelde, ik vind het bijzonder. Nou, ik zal het eerst even voordragen als een keurige nieuwslezer. Want het gaat hier om de

pauze die de gemeenteraad in juni instelde. De gemeenteraad moet toch wel met het voorstel instemmen. Oké, dus de gemeenteraad van Bronckhorst, hier staat het letterlijk, wil woningbouw op meer dan 500 meter van een geitenhouderij weer mogelijk maken. Dus dat is 502 meter. Dat mag dan. Ben ik dan de enige die de afgelopen tijd allerlei onderzoeken heeft gelezen dat jij je best wel van een geitenhouderij behoorlijk moet afwonen om geen gezondheidseffecten te creëren en daar last van te krijgen? Ben ik de enige die dat heeft gelezen? Volgens mij moet je echt een heel stuk ver van zo'n geitenhouderij wonen. Wil je nergens last van krijgen. Maar goed, nogmaals, ik stel die vraag nog één keer. Ben ik de enige die dat heeft gelezen? Heeft niemand bij de gemeente dat gelezen? Jongens, dat is dichtbij je. En ik ken mensen die bij een geitenhouderij werken. Tof werk doen ze daar. Dat is hartstikke goed. Maar ja, de gezondheidseffecten zijn niet mis. Ik zou zeggen, beste gemeente Bronckhorst, denk toch nog even een keertje na, alsjeblieft. Ja. Puur voor de gezondheid. Hè? Hier in de Achterhoek.

ik weet het nog, het is 2007, het jaar wel voor dit liedje. En je bent zo. En op het moment dat het liedje werd uitgebracht, was het dus ja, niet meteen een succes. En toen had ik hem op bezoek in een radiostudio. En we zaten een beetje te ouwehoeren over muziek en alles wat hij al had gedaan. Maar hij was niet zo bekend. Hij was helemaal niet bekend toen in 2007. En hij bracht dat liedje uit. En ik zei, maar het zou wel eens best wel een aardig succes kunnen worden. Want het heeft wel iets van ja, de stijl van Marco Borsato. Dat vinden mensen leuk. Hij keek mij aan. Marco Borsato, wil je mij vergelijken met Marco Borsato? Wow, wow. Ja, ik zeg waarom ook niet. 5 weken later stond die plaat op nummer 1 in Nederland. Ik heb hem daarna niet meer gesproken, maar ik denk en ik hoop dat hij niet naar zijn schoenen is gaan lopen. Wat een succes heeft die gast als zijn kont heeft hangen meteen daarna. Jeroen van der Boom, dit is Regio 8. Wat is een lekkere song voor je? Waarmee kan ik jou nou wakker maken? Al ben je al een paar uur misschien wakker, maar echt goed wakker. Dat de laatste slaap uit je ogen wordt gewreven. En misschien heeft het ook wel met een bepaalde persoon te maken in je leven. Dat kan een collega zijn. Die je elke dag extra aandacht geeft, omdat je die stiekem best wel leuk vindt. Maar ja, hij of zij heeft dan een relatie, dus dan krijg je daar gedonder van. Dat hè, kan niet oplaaien, die liefde. En toch vind je hem of haar best wel gezellig. Ik heb dat vaker gezien bij omroepen. Ja. En dan denk ik, ik zeg maar niks, maar ik zie hier iets ontstaan waarvan ik denk, ik heb dat ook bij Regio 8. Ik zeg verder niks.

0: Ontwakende en ontwapende liefde met dit soort gouden teksten. Keep on loving you van REO Speedwagon. Onderweg naar het nieuws van 8 uur. Ik heb nog even een filemelding voor je. Sterker nog, ik heb er twee. Moet niet gekker worden in de regio. Er staan twee files. De A12, de Duitse grens naar Arnhem. 7 kilometer langzamerijdend verkeer tussen knooppunt Oudijk en Duiven. En nog eentje op de N810. Dat is Zevenaar naar Duiven. 3 kilometer stilstaand verkeer tussen de afrit Groezen en de aansluiting met de A12. 3 voor 8.
1: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle hakgroenteconserven 1 plus 1 gratis. En alle Iglo viscuisine, viskraam of Fish & Fun ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
2: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar nog veel onduidelijk is, kun je ook het meest veranderen. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
3: Ben jij ondernemer en wil je verduurzamen? Credits helpt je op weg. Als stichting helpen we jouw bedrijf te investeren in duurzame apparatuur, batterijopslag of een elektrische bus. Nu met 2% rente. Ondernemen begint bij Credits.
2: Bekijk onze trainingen op debaak.nl.
4: Een stralende huid voor jouw beautybudget. Patrick Pleister. Nu L'Oréal Paris en Garnier gezichtsverzorging en reiniging. 1 plus 1 gratis. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife. Sportlife.
6: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij BelSimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo BelSimpel kan het zijn.
7: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
8: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
9: Wow,
8: kost je maar 3 minuten.
9: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
8: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
10: Dit is Regio 8. Van de Achterhoek. 8 uur. Regio 8 nieuws.
11: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Regio 8. Ouderen blijven steeds langer thuis wonen. Bij 1 op de 5 zorginstellingen zorgt dat voor een verschuiving in het aantal cliënten. Volgens het RIVM steeg het aantal ouderen dat thuis langdurige zorg ontvangt van 34.000 in 2018 naar bijna 80.000 in 2024. Het totale aantal ouderen in zorginstellingen steeg overigens door de vergrijzing. Ouderen die op zoek gaan naar een andere manier van wonen kunnen steeds vaker ook terecht in particuliere verpleeghuizen. Ouderen die naar een regulier verpleeghuis gaan blijven er steeds minder lang. Zeker 2 doden bij een schietpartij in de stad Minneapolis in de Amerikaanse staat Minnesota. De precieze omstandigheden van de schietpartij zijn nog onbekend. Lokale autoriteiten melden dat ook de vermoedelijke schutter is gedood. 3 agenten zijn gewond naar een ziekenhuis gebracht. De politie kwam helpen na meldingen over iemand die in een gebouw in het centrum van de stad het vuur had geopend. De politie in Hogeveen heeft gisteravond 2 verdachten van een steekpartij aangehouden. Bij het steekincident is een dode gevallen. Volgens omstanders was er een ruzie op straat. Het slachtoffer zakte vervolgens in elkaar en overleed ter plekke. De politie wil graag in contact komen met getuigen. Over de identiteit van het slachtoffer en de beide verdachten heeft de politie nog niets gezegd. Israëlische soldaten hebben op de westelijke Jordaanoever 2 Palestijnse tieners doodgeschoten. Er vielen ook meerdere Palestijnse gewonden. Het Israëlische leger wilde bij Ramallah agenten en een Israëlische kolonist helpen om vee terug te halen. Andere bronnen zeggen juist dat Joodse kolonisten schapen van Palestijnen hadden gestolen en terrein kwamen innemen. De nederzettingen op de Westoever zijn volgens het internationaal recht volstrekt illegaal. Kolonisten krijgen desondanks openlijk steun van premier Netanyahu. Het weer, overwegend bewolkt bij een vrij krachtige zuidwestenwind. In het noorden en westen vallen soms buien. De middagtemperatuur schommelt rond de 22 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
12: jaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle zes. Lidl, je verdient het.
13: Hockeyen, Pluto Sports. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sports. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
12: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels, een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
14: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Rome, New York of Curaçao. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
15: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
16: Nog 309.000.
17: Oké, okay. Elektrisch en garantie?
18: 7 sturen.
17: Alcantara bekleding.
19: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
20: Kijk eens, gevonden.
19: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
21: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op Amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
0: Goedemorgen op de derde van de negende nieuwe ochtendshow bij Regio 8. Achterhoek wordt wakker elke maandag tot en met vrijdag te horen. Tussen 7 en 10 uur. En nu de Pretenders. Gaat

Tiësto en de Motto op donderdagmorgen. Ik zit even te surfen, even te zoeken op onze site regio8.nl. En dan kom je gelijk een iconische foto tegen van Sinterklaas. En ik hoor je dan denken, ja, het is begin september, hoezo dan? Het verhaal gaat diep. Het is best wel emotioneel eigenlijk. Want Borklo krijgt een bronzen standbeeld van Sint-Nicolaas als blijft de eerbetoon aan Rob Dieperink. Rob is in juli overleden, 38 jaar oud. Dat was schrikken voor heel veel mensen. Nou, er is nu een strevenbedrag bij elkaar gecrowdfund. Dat is een slecht woord, maar dan weet je dat. Het heeft met een crowdfundingactie te maken. En er is een bedrag van 11.500 euro. Ja, zeker, binnengehaald. En dan is dat standbeeld een feitje. Ja, het wordt binnenkort dan ook onthuld. Rob Dieperink, er was heel veel. En hij had ook heel veel met Sinterklaas. Ik kan daar niet te veel over uitweiden, maar je begrijpt wat ik bedoel. Het was heftig, het nieuws van zijn afscheid. En ik vind het een prachtig initiatief, deze crowdfunding-actie. In Borculo, jongens, jullie zijn toppers daar. Ik kan niet anders zeggen. Een sterk staaltje van noberschap, hè.

Het is Maal Smit. Wat heeft hij een geweldige stem, zegt deze gast. En, het liedje heet Heaven. En dan tijd voor de kermis, jongens. Jazeker. Ja, we kunnen niet wachten op de kermis van Gaanderen. Over ruim een week gaat het weer los. Meer dan 100 keer, hè? Ja. Eens even checken hoeveel keer dat precies is. Ja, het rond de 150 keer. Ja, heel lang die kermis in Gaanderen. Volgend weekend één gaaf spektakel met natuurlijk de bekende kermisattracties. Maar er zijn ook heel veel optredende artiesten. En daarvoor geven we graag bij Regio 8 kaartjes voor weg. Met onder andere een hele toffe DJ. Die neemt de hele familie mee. Een grote Polonaise slier. En ook de Boetners zijn er. Maar er gebeurt nog zoveel meer. Je kan gratis kaartjes verdienen bij Regio 8 door het woord kermis nu te appen. Naar 06-47-47-0022. Dus 06-47-47-0022. En ik gooi ze in een hoge hoed. En rond 20:15 bel ik jou misschien wel terug. Hebben die kaartjes gewonnen. Gratis kaartjes voor het spektakel in Gaanderen.

Ja, de slagboet. Best wel goed nieuws voor je. Er kan in de ochtend nog wel een spatje regen vallen. Vanmiddag droog. En de zon die piept ook nog even doorheen. En temperatuur, ja, die is ook niet meer zo. Vanmiddag wordt het in de Achterhoek een graadje of 23, zeg.

0: Ja, velen zullen iets hebben bij Phil Collins wat heel veel mensen over de hele wereld hadden bij het afscheid van Dolly Parton. Enorm schrikken en daarna echt best wel een beetje verdrietig zijn. Maar als je dat bericht dan zou horen van Phil is niet meer onder ons, nou, je krijgt hetzelfde effect, vreselijk. Maar gelukkig, ik heb goed nieuws, het gaat naar omstandigheden best wel oké met hem, zegt hij zelf, zijn zijn eigen woorden. Dus gelukkig, hij is 75 inmiddels, Phil. 8:30 geweest, het laatste nieuws uit de Achterhoek, de Liemers, sowieso van Bart. En het weer van Gerrit.
1: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: 18 plus, speel bewust.
3: Ja? Echt serieus?
4: 7, 7, 7, 7, 7.
3: Wat een geld!
5: 50.000, potverdikke me.
2: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
6: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle Joma salades, 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's koffiepads, ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is die ja, van Jumbo.
2: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl, 18 plus, speel bewust.
7: Lachend inslaan doe je bij Trekpleister. Nu Parodontax mondverzorging 1 plus 1 gratis. Daar ga je echt van glimlachen. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
8: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij Belsimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo is de Google Pixel 11 Pro nu extra scherp geprijsd als je het toestel combineert met een abonnement van Odido. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en Simoli. Zo Belsimpel kan het zijn.
9: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welco Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
10: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
11: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
10: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
12: Regio 8 Nieuws.
13: Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Warenwinkel Koenders in Gaanderen bestaat 100 jaar en dat vieren ze vandaag. Het familiebedrijf wordt al 3 generaties lang geleid door de familie Koenders. Eigenaren Wilbert en Tini zijn er trots op dat de zaak na een eeuw nog altijd een begrip is in het dorp.
14: Ik vind dat natuurlijk wel heel bijzonder, dat wel. Maar je zegt 100 jaar, zoals wij doen het nou 40 jaar, dan denk ik, waar zijn die jaren gebleven?
13: De eigenaresse zegt dat de komst van het internet ook veel veranderd heeft. Vroeger had je namelijk fysieke concurrentie van andere winkels, maar nu heb je daar dus ook onzichtbare concurrentie bij gekregen. Binnen 7 uur is gisteren het streefbedrag binnengehaald voor het bronzen standbeeld van Sint-Nicolaas in Borculo. Het gaat om €11.500. Dit ging een stuk sneller dan de initiatiefnemers hadden verwacht. Het monument, dat dient als eerbetoon aan Rob Dieperink, wordt gemaakt door de Eibergse kunstenaar Jan te Kulve. De onthulling staat gepland voor de komende Sinterklaasperiode, waarna het beeld een definitieve plek krijgt in de omgeving van het Sint-Nicolaasplein. De gemeente Bronckhorst verkort vanaf het najaar de afstandseis voor vergunningaanvragen voor woningbouw rondom geitenhouderijen. Het gaat dan van 1000 naar 500 meter. Volgens Willem-Jan van Vijfeijken, hij is de voorzitter van Dorpsraad Keijenborg, is de versoepeling een goede stap, al worden daar nog niet alle bouwproblemen in het dorp mee opgelost. De voorbereidingen voor de aanleg van een nieuwe drinkwatertransportleiding tussen Eibergen en Hengelo-Gelderland zijn in een vergevorderd stadium. Drinkwaterbedrijf Vitens start in oktober vanuit Eibergen met de werkzaamheden aan de verbinding. Die moet zorgen voor een betere waterverdeling in de regio. Omwonenden worden per brief geïnformeerd over het project en worden ook uitgenodigd voor een informatieavond. En dit was het nieuws. Lees meer op regio8.nl of download onze app.
0: Oké, dankjewel Bart. Om 9:30 is hij weer terug. Hey, goedemorgen Gerrit Vossers.
15: Goedemorgen.
0: Hoor eens wat enthousiast. Wij zitten weer klaar voor.

0: de Achterhoek en ook de Liemers hangt aan je lippen, Gerrit. Jazeker, ook op deze donderdagmorgen. Het is een beetje een rare ochtend. Donker, extra donker door al die bewolking vanochtend. En daardoor ook problemen op de weg. Mensen weten niet wat ze moeten doen met dat drukke verkeer als dat dan 3 maanden niet zo was. Heb je er wel eens last van, of niet?
1: Nee, niet zoveel.
0: Mensen die vrachtwagens rijden, ik vind dat hele stoere mensen, die snappen het vaak. Maar mensen in auto's. En ik heb wel eens ook zo'n momentje, maar sommigen hebben ze elke dag. En, jongens, doe eens een beetje rustig aan. Rustig aan, relax. Net als Gerrit. Moet je maar eens naar hem luisteren de komende 3 minuten. Met de rust zelf. Het weer voor donderdag 3 september.
1: Nou ja, in ieder geval, we zullen ook zien dat de komende dagen, als er weer wat regen valt en zo, dan heb je ook meteen weer files. Dan laten ze meteen het gaspedaal los en dan krijg je dat jojo-effect dat laatst bijna stilstaat. Maar we hebben een beetje natte vooruitzichten de komende dagen en daarna dan komt de zon er weer helemaal bij. Maar vandaag is in ieder geval, wat je al zei, met veel bewolking begonnen. Ik vond vanmorgen niet koud, was 17 graden en op dit moment ietsjes meer, 18 graden. Veel bewolking en als we op de buienradar kijken, dan zien we vanuit westen wat lichte regen of motregen aan ons toekomen in de loop van de ochtend. En dat zal ook niet zo heel lang duren eer dat ook gaat gebeuren. Een paar stevige buitjes die vallen ten zuiden van onze regio. En wij hebben dan met die motregen te maken of wat lichte regen. Het zal een millimeter of 1, hooguit 2 aanbrengen. Dat is toch wel echt het maximum. Want vanmiddag dan is het ook alweer droog aan het worden. En dan hebben we nog wel veel bewolking dat er overblijft. Maar eind van de middag, dan komt de zon er ook af en toe nog door. En de wind, die trekt ook wat aan. Die gaat matig waaien, windkracht 3 tot 4. En de temperatuur erbij, die zit zo rond de 20, 21 graden. En dat is normaal voor de tijd van het jaar. Nou, vanavond ook nog droog met een enkele opklaring. De wind die neemt iets af, maar blijft wel wat doorwaaien. En de komende nacht dan hebben we veel bewolking. Blijft het nog wel droog. Het wordt niet koud. 18 graden is ook de minimumtemperatuur. Ja, en morgen dan wordt wel een wat andere dag. We hebben in ieder geval een droge stad. Maar vanuit het noordwesten moeten we rekening houden met wat regen in de loop van de ochtend. En in de middag dan kan het soms even wat steviger regenen. Het heeft te maken met een koud frontje dat overkomt. En dat zorgt er even voor dat er een paar uurtjes even wat steviger doorregent. En daarna wordt het allemaal weer wat droger. Maar het is wel zo dat de meeste neerslag toch wel verwacht wordt in het noorden en het noordwesten van Gelderland. 10 tot 15 millimeter. En in onze omgeving 5 tot 7 millimeter. Maar zoals altijd met buien weet je niet precies hoe het gaat. Ja, en die temperatuur die loopt nog wel op naar 20, 22 graden voor de buien uit. Maar eind van de dag is het niet meer dan een graad of 18. Maar dat is niet de temperatuur die we in het weekend krijgen. Want vanaf zaterdag hebben we toch een aantal mooie dagen voor de boeg. Zaterdag, zondag en ook maandag. Zaterdag is de eerste aanzet met wolkenvelden en ook zonnige perioden. En 21 tot 22 graden. En zondag dan wordt het zelfs al een graad of 24. En maandag kan het zelfs 25 graden worden. Met zon erbij, heel aangenaam weer. De wind die is dan ook zwak tot matig uit zuidoosten. In late zuidelijke richtingen. Maar vanaf dinsdag dan wordt het weer een stuk natter en wat koeler. Maar toch nog wel wat mooie dagen in het vooruitzicht.
0: Dat zijn hele geweldige dagen. Wat een goede berichten, zeg. Jongen, jongen. Gerrit Vossers, het moet echt niet gekker worden. Dat is die nazomer die we gaan beleven dus.
1: Ja, dat komt een beetje na zo'n weer. Het is wel kort, een paar korte dagen. En op langere termijn is het ook nog even afwachten. Maar die kunnen we in ieder geval weer meenemen.
0: Ja, dat doen we zeker. Nou, ik hoor je straks weer om 9:30. Dan een mini-report van Gerrit in een minuutje tijd. En alles morgen weer om 8:30. Fijne donderdag.
1: Ja, goed gewoon.

0: Goedemorgen, met Marcel.
1: Goedemorgen.
0: Hey, goedemorgen. Prachtige telefoon heb je. Je bent onderweg en hij staat op de speaker of zo ergens, gok ik.
1: Ja, klopt. Ja. Maar goed ook, er lijkt een klitje voorbij.
0: Oh, die zijn nu voorbij. Nu kan hij gewoon los in de hand. Nee. Maar je rijdt dus op dit moment. Je kan niet heel even stil gaan staan binnen 10 seconden.
1: Nee, maar ik heb handsfree, dus ik heb twee handjes netjes aan het sturen.
0: Ja, dat doe je goed, alleen de verbinding is alsof we bellen met, roep eens een land, hè, met een hele slechte verbinding. Het is niet altijd best.
1: Ja, ik rijd bij Papendal, daar komt het door.
0: Wat zeg je?
1: Ik rijd bij Papendal, daar komt het door, dus in de bossen, dus slecht bereik.
0: Ja. We moeten rustig zijn tegen elkaar. Anders kunnen we elkaar niet verstaan. Want ik praat met Nancy Jansen. En je hebt een berichtje gestuurd naar regio 8. Want je vindt het wel gaaf, hè? De kermis en alles wat erbij hoort.
1: Ja, zeker, ja. Nu was het, zeker.
0: Ja, het gaat om de kermis in Gaanderen. Die is volgend weekend en de dagen daaromheen. Jij komt ook uit Gaanderen?
1: Ik kom uit Gaanderen, ja. Voor en volg in Gaanderen.
0: Oké. Als ik dan tegen jou zeg kermis Gaanderen, wat roep je dan meteen?
1: Feest.
0: Ja, dat is duidelijk. Ja, vele jaren, nog steeds één groot feest. Ja. Hey, en ik heb jou uit de hoge hoed gehaald, getoverd. Je hebt een paar kaartjes gewonnen.
1: Super.
0: Ja, niet voor de rups, niet voor de draaimolen of de schiettent, maar echt voor optredens. Van de Boetners, nou, die zijn wijd en spreid, bekend. In de regio, geweldige band natuurlijk. Ik laat ook even een liedje van ze horen. En weet je wie er ook langskomen? Diezelfde avond, dat is volgende week zaterdag. Team Loka.
1: Een café-tent, ja.
0: Ja, dat is een leuk man. Dat is een Nederlandse DJ en feestgroep, zou je kunnen zeggen. En die maken daar echt een gaaf feest van in Mexicaanse stijl. Dus als je daar een beetje dol op bent, een beetje zomersgevoel.
1: Ja, tuurlijk.
0: Ja, hasta la fiesta, of zo. Hasta la vista is het trouwens.
1: Hasta la vista, ja.
0: Dan ga je vieren gewoon binnenkort. Dat is toch mooi, hè?
1: Ja, superleuk. Ja,
0: gefeliciteerd, veel plezier.
1: Zeker. Dank je.
0: Het was Nancy, de eerste winnaar van de kermiskaartjes.

0: The Lonely One, Ilse de Lange, bij Regio 8. Dus even iemand bellen.
1: Nancy.
0: Ja, goedemorgen.

Hoedlers, de optredende artiesten tijdens de kermis in Gaanderen op zaterdagavond. Daarvoor heb ik net twee kaartjes weggegeven. Maar er liggen er nog meer klaar. Voor bijvoorbeeld de zondag, de 13e en dinsdag. De bonte avond zou je kunnen zeggen, de laatste avond van die kermis. Die liggen nog voor je klaar. Dus als je zegt van nou, dat lijkt mij wel leuk om erbij te zijn in Gaanderen dit jaar. Dat kan, dus gewoon even een appje sturen. 06-47-47-0022. Het woord kermis is het enige wat je hoeft te doen. En dan maak je nog kans op die kaartjes voor de zondag en de dinsdag. En dit is mooi. Dit is Bruno Mars.

0: LibriVuurwerken.nl.
1: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl tuintjes en kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
2: Nu met Club Karwei tot wel 40% stapelkorting op bijna alle deurkruksets voor binnen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
1: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels, een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
3: Een sfeervol interieur, het gevoel van thuiskomen. Bij Betting Wonen in Bredevoort vindt u alles om van uw huis een thuis te maken. Modern, eigentijds, landelijk of jong wonen? Betting Wonen denkt graag met u mee. Betting Bredevoort, leverancier van betaalbaar woonplezier. Kijk op bettingbredevoort.nl.
4: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
3: Betting Wonen, groot in tapijten, gordijnen en zonwering.
5: Nieuw bij Ziggo, altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN, standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
6: Voor wie zijn we ook alweer?
5: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het altijd alles netwerk. Ziggo.
7: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
8: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 9 uur. Regio 8 nieuws.
9: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Regio 8. Nederland gaat Libanon helpen bij het zoeken naar schendingen van het oorlogsrecht in het conflict tussen Israël en Hezbollah. Dat heeft minister Sjoerdsma van Ontwikkelingssamenwerking gezegd tijdens zijn bezoek aan het land. Nederland maakt de komende 4 jaar in totaal 1,2 miljoen euro vrij om schendingen van het humanitair recht en de mensenrechten te documenteren. In de oorlog tussen Hezbollah en Israël zijn in Libanon al 4300 mensen gedood. Nederland helpt ook met de watervoorziening. Er is te weinig hulp voor criminele meisjes. Volgens de Vrije Universiteit lijkt maar 1 behandeling effectief. Therapie gericht op het reguleren van agressie. Onderzoekers pleiten voor specifieke hulp, omdat meisjes vaker te maken hebben met angst, seksueel geweld of stress thuis. Meisjes vallen minder vaak terug dan jongens, maar door gebrekkige hulpverlening heeft dat wel grote gevolgen op lange termijn. De kwaliteit van het Nederlandse zwemwater blijft een zorgenkindje. Naast bacteriën en blauwalgen worden te veel chemicaliën aangetroffen. De zwemmer wordt niet gewaarschuwd. Onderzoekers van Natuur en Milieu en het Nederlands Instituut voor Ecologie wilden weten of zwemwater schoner is dan ander oppervlaktewater. Van de 122 onderzochte stoffen werden er bij 35 de normen overschreden. Vaak wordt eerst gekeken naar acute risico's. Terwijl een zwemlocatie dan een goed cijfer krijgt, worden er toch te veel chemische stoffen gevonden. Ouderen wonen steeds langer thuis. Bij 1 op de 5 zorginstellingen zorgt dat voor een verschuiving in het aantal cliënten. Het RIVM zegt dat het aantal ouderen dat thuis langdurige zorg ontvangt van 34.000 in 2018 is gestegen naar bijna 80.000 in 2024. Het totaal aantal ouderen in zorginstellingen nam overigens toe, maar dan vooral door de vergrijzing. Ouderen die op zoek gaan naar een andere manier van wonen kunnen steeds vaker ook terecht bij particuliere verpleeghuizen. Het weer overwegend bewolkt bij een vrij krachtige zuidwestenwind. In het noorden en westen vallen soms regenbuien. De middagtemperatuur schommelt rond de 22 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
10: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
11: Een andere auto of onderhoud nodig?
0: Veilig op vakantie met je camper of caravan? Bij autobedrijf Geert Stevering in Ulft ben je dan aan een vertrouwd adres. Al sinds 2003 de specialist in verkoop, onderhoud en reparatie. Kies uit zo'n 50 occasions of informeer naar een nieuwe auto. Topservice, vakmanschap en scherpe prijzen. Autobedrijf Geert Stevering.nl. Altijd kwalitatief

0: Nu.nl.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Specialist in tegels en sanitair. Max for Home, Fabriekstraat 1602 in Doetinchem.
3: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar 1,62. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar 1,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action, kleine prijzen, grote glimlach.
4: Kom naar Doetinchem. Lekker winkelen, lekker uit eten in de culinaire hoofdstad van de Achterhoek. Lekker genieten van museumbezoek, film en theater. Vier het Stadsfeest van Doetinchem op vrijdag 4, zaterdag 5 en zondag 6 september. Meer weten? Kijk op lekkerdoetinchem.nl. Je beleeft het allemaal in Doetinchem. Lekker hoor.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libelle. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
6: Hey, goedemorgen. Ja, wij zijn het. Gezellig. Even het beeld van de Achterhoek op de radio. De ochtendshow Achterhoek wordt wakker. De omroep voor de hele Achterhoek. Tot 10 uur deze show. En u uit Amsterdam.

dit is de ochtendshow bij Regio 8. Voor de hele Achterhoek. Dus even kijken naar het verkeer. Een filemelding van de A12, de Duitse grens naar Arnhem. 7,5 kilometer langzaam rijdend verkeer. Tussen de afrit Beek en Duiven. Nog een eentje. Het is de N338. Staat niet zo vaak een file op de N338. Doesburg richting Westervoort. 2,5 kilometer tussen Latem en Westervoort. Goed om dat even te weten. En misschien kom je nog wel eens wat vaker problemen tegen in het verkeer. Dat je denkt, waarom wordt dat nou nooit eens aangepakt? Is dat geldgebrek? Of is dat te weinig inzicht door de gemeente bijvoorbeeld? En jij weet dat dan wel. Waar zijn er problemen in de Achterhoek en de Liemers in het verkeer waar jij wel eens tegenaan loopt dat je denkt, kom op, pak dat eens even aan. Laat het even weten, anders stuur een berichtje 0647 470022. Het is 9:15. Ik zeg...

0: Ze liggen hier en ze zijn er voor het laatst. Ja, straks zijn ze weg om 10 uur, hoor. De kaartjes voor de kermis, voor de donderdag en voor de dinsdagavond. In Gaanderen, volgend weekend, groot feest daar. Daar is het weer, kermis. En niet in elke plaats wordt het zo groot neergezet als in Gaanderen. Dus er gebeurt veel meer dan alleen maar kermis, attracties en een gezellig feesttentje. Er is toch wel iets meer aan de hand daar in Gaanderen. Optredens, zondag of de dinsdag, zeg maar waar je naartoe wil. Heb het woordje kermis. Dat is het enige wat je hoeft te doen. 06-4747-0022. Na 9:30 bel ik je dan nog misschien wel even terug. En dan ter herinnering, even de datum van vandaag. Hè?
1: Ja. It was the 3rd of September.
0: Geschiedenisles krijgen jullie, hè?
1: That day I'll always remember. Yes, I will. Cause that was the day that my daddy died.
0: 3rd of September. Papa was a Rolling Stone.

0: long version. Papa was a Rolling Stone, 1973 voor de Temptations. Zo direct terug naar de realiteit van nu. 2026, 3 september. Het laatste nieuws uit de Achterhoek en de Liemers, dat krijg je van Bart. En het weer van Gerrit.
1: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Al snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het. De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu tot €530 welkomstkorting op een PlayStation 5 Digital met 825 gigabyte. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis. Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl. Verdient het. Nu met de Gamma Voordeelpas 30% korting op Gamma Raamdecoratie. Ook op maatwerk. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
2: Dames en heren, de daluren beginnen.
3: Ah, vanaf 9 uur reis je met 40% korting met NS Flex Dal Voordeel. En in het weekend de hele dag. Nu 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/dalvoordeel.
4: Topdeals op je favoriete merken voorbijrennen? Ik ben toch niet
5: Loco.
4: De Lulu.
5: Gek.
4: Dus sprint terug voor een Brown Nevo scheerapparaat voor €599.
6: Mediamarkt. Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals nu 20% korting op alle La Roche-Posay, Vichy en CeraVe. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl.
7: Mooi van Ethos.
8: Regio 8 Nieuws.
9: Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Rechtsback Nolan Martens keert terug bij de Graafschap. De 22-jarige Belg werd na de winterstop al gehuurd van Excelsior, maar keerde na de play-offs terug naar Rotterdam. Nu komt hij terug naar de Achterhoek en tekent voor 3 jaar. Martens speelde vorig seizoen 14 duels voor de Superboeren. Hierin kwam hij 1 keer tot scoren. De voorbereidingen voor de aanleg van een nieuwe drinkwatertransportleiding tussen Eibergen en Hengelo-Gelderland zijn in een vergevorderd stadium. Drinkwaterbedrijf Vitens start in oktober vanuit Eibergen met de werkzaamheden aan de verbinding. Die moet zorgen voor een betere waterverdeling in de regio. Omwonenden worden per brief geïnformeerd over het project en worden ook uitgenodigd voor een informatieavond. Binnen 7 uur is gisteren het streefbedrag binnengehaald voor het bronzen standbeeld van Sint-Nicolaas in Borculo. Het gaat om €11.500. Dit ging een stuk sneller dan de initiatiefnemers hadden verwacht. Het monument dat dient als eerbetoon aan Rob Dieperink wordt gemaakt door de Eibergse kunstenaar Jan de Kulve. De onthulling staat gepland voor de komende Sinterklaasperiode, waarna het beeld een definitieve plek krijgt in de omgeving van het Sint-Nicolaasplein. De gemeente Bronckhorst verkort vanaf het najaar de afstandseis voor vergunningaanvragen voor woningbouw rondom geitenhouderijen. Het gaat dan van 1000 naar 500 meter. Volgens Willem-Jan van Vijfeijken, hij is de voorzitter van dorpsraad Keijenborg, is de versoepeling een goede stap, al worden daar nog niet alle bouwproblemen in het dorp mee opgelost. En dit was het nieuws. Lees meer op regio8.nl of download onze app.
10: Ho, daar heen hem. De weerboer van het oosten. Gerrit Vossers.
11: Vanmorgen hebben we met veel bewolking te maken en valt er zo nu dan wat lichte regen of motregen. Veel is het niet, want vanmiddag dan wordt het geleidelijk aan weer wat droger en laat op de middag komt de zon er af en toe door. Bij een matige wind, windkracht 3 tot 4, wordt het rond de 21 graden. Vanavond is het droog met nog een enkele opklaringen. De wind die neemt geleidelijk aan wel in kracht af, maar koud is het niet. Komen nacht liggen de minima rond de 18 graden. De vrijdag begint droog, maar spoedig vanuit het noordwesten wat buien. Vooral in de middag soms stevige buien. Laat op de dag wordt het allemaal weer wat droger. Voor de buien uit wordt het nog een graad of 22. Daarna is het een stuk koeler. In het weekend hebben we prima weer in het vooruitzicht. Droog en zonnig met temperaturen van 21 tot 22 graden op de zaterdag en 23 tot 24 op de zondag.

0: trouwens opnemen.
1: Goedemorgen met Rosiet.
0: Ja, goedemorgen met de heer Vermeer. Van de gemeente.
1: Goedemorgen.
0: Ja, goedemorgen. Wij komen morgen even langs om de stoep even open te leggen voor een nieuwe riolering. We gaan tot aan de voordeur, we gaan niet naar binnen. Of niet in uw toilet te zijn, maar verder, we komen met een man of vier.
1: Zo dan.
0: Zou u de koffie kunnen regelen om 10 uur?
1: Wat een feest. Nou, gebakje erbij? Of,
0: graag. Ik heb graag een fly, zo'n Limburgse fly vind ik ook wel lekker in de achterhoek.
1: Ja?
0: Ja.
1: En, nou, alle jongens, wensen.
0: Wat willen jullie? Ze willen al een biertje.
1: Kunnen jullie even bellen met regio 8.
0: Rosiet Willemsen, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ik bel met welke plaats in de achterhoek?
1: Gaanderen,
0: uiteraard. Dat kan Gaanderen. Ja, ik denk, check het toch even dat mensen uit Winterswijk ook naar Gaanderen willen. En dat zou zomaar zo kunnen zijn. Maar in dit geval gaat het om de kermis. Volgende week gaat het er weer helemaal los. Ja, ik vraag me bijna af, het is een beetje carnavalgevoel. Wie doet er niet mee aan die kermis in Gaanderen?
1: Nou, heel weinig mensen volgens mij.
0: Ja, oké. Okay. Mensen lopen niet verkleed rond, hè? Zo erg is het ook weer niet, hè?
1: Nee, dat weer net niet. Maar
0: ik
1: doe gek genoeg.
0: Ja, dat dacht ik al. En dat hoor ik ook bij jou. Volgens mij heb je niet eens een druppel alcohol nodig. Je straalt in en al gezelligheid uit. Dus dat komt helemaal goed. En je hebt gereageerd, want je dacht, ja, ik moet er wel bij zijn. Ik pak eens even letterlijk jouw appje erbij. Wat stond daar? Lang leven uit slijmen. Nee, het is niet slijmen. Nee, het is heel tof wat je, Rosiet, wat je stuurde. Heel graag kaarten voor de kermis. Is goed gewoon Gaanderen. We willen het feest van het jaar natuurlijk niet missen. Dus het woordje kermis stik ik in. En dan hoop je dan maar dat ik terugbel. En je bent uit de hoge hoed gekomen, want er komen zoveel toffe reacties binnen. Nou, maar ik mag je feliciteren. Hou je van een feestje? Denk het wel, hè?
1: Ja, zeker. Ja. Zeker. Helemaal geweldig.
0: De laatste dag is een après-ski-avond. Dat vind je wel leuk?
1: Daar willen we graag bij zijn. Zeker.
0: Ik heb 2 kaartjes voor je.
1: Top.
0: Wacht even.
1: Heel erg geweldig.
0: Ik denk, ze zal het niet gehoord hebben. Ik probeer het nog 1 keer. Ik heb 2 kaartjes voor je.
1: Yeah!
0: Ja. Helemaal goed. Nou, lekker. En DJ Jurgen is er ook, maar ook een aantal gasten die de apprecie muziek neerzetten. Dus

0: Even terug naar vroeger. Het gevoel van school, weet je nog? En die gezellige, die hebben ze tegenwoordig niet meer, hè? Die deurbel. Nee, die deurbel is er niet meer. Die schoolbel wel. Deze. Het gevoel van Agda de Munnik werd neergezet. Goedemorgen, de ochtendshow met dagelijks rond deze tijd een update van onze collega's. Met een prachtige site. Die site heet achterhoeknieuws.nl. Ze zitten met een tiental mensen. Nou, meer dan tientallen. Het zijn al tientallen. Ja, tientallen mensen in Lichtenvoorde op de redactie. En daar loopt ook Meijnerd Bussink rond. Hij zit inmiddels. Ik zie hem zitten. Ik heb even een webcamverbinding. Ja, mooie redactie daar, jongens. Dat doen jullie niet verkeerd. Ja, geweldig. Een update van achterhoeknieuws.nl voor donderdag de 3e. Goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen, Marcel. Ja, we beginnen in Doetinchem, want het Q Solar Boat Team uit Doetinchem die heeft de 3e plaats behaald tijdens de Corcom Solar Boat Challenge op het Balatonmeer in Hongarije. Na technische problemen en een uitvalbeurt leek een podiumplaats zaterdag nog buiten bereik, maar op de slotdag vocht het team zich toch terug. Het team eindigde zowel in de endurance als in de match race als 3e en klom daarmee alsnog naar de 3e plaats in het eindklassement. Leuk verhaal deze week in onze krant Doetinchems Vizier. En wie daar meer over wil lezen, kan het nu ook al checken op achterhoeknieuws.nl/sport. En dan gaan we even naar Borculo, want de crowdfundingcampagne voor het bronzen standbeeld van Sint-Nicolaas als eerbetoon aan Rob Dieperink heeft alle verwachtingen overtroffen. Binnen slechts 7 uur was het benodigde bedrag van €11.500 volledig bijeengebracht. Daarmee kan de realisatie van het monument definitief doorgaan en zal het beeld nog tijdens de komende Sinterklaasperiode worden onthuld. Wie daar meer over wil lezen, kan het checken bij achterhoeknieuws.nl/maatschappij. En nog even naar Wenters, want de sloop van het station werd afgewend, net als het verdwijnen van de tricotfabriek. Op de markt werd de dorpspomp teruggeplaatst en op de oude algemene begraafplaats werd de toegangspoort herbouwd. Het is een greep uit de wapenfeiten van de vereniging Monumentenbelangen Winterswijk. De vereniging bestond op 24 augustus 45 jaar. In die 4,5 decennia hebben tientallen vrijwilligers van de vereniging ervoor gezorgd dat de aandacht werd verlegd. Mooi uitgebreid verhaal is nu ook te lezen bij achterhoeknieuws.nl/cultuur. Dat was weer. Iedereen een hele fijne dag en tot morgen. Yo!

Het was al jaar of 6 geleden en half mannelijk Nederland vond haar geloof ik wel gezellig, die Irma. Weet je nog waar je haar van zou kunnen kennen? Want ja, ik draai zo'n liedje wel van Mooi Wark, maar het is dus al 6 jaar geleden. Nou, toen kwam zij in beeld. Ze was namelijk tijdens de corona-persconferentie was ze de landelijke persoon voor gebarentaal in beeld. Eén zo'n hoekie, daar zag je ze dan steeds. En dat vonden we eigenlijk in ieder geval al die kerels interessanter dan om iedere keer naar Mark Rutte te kijken. Hè? Dus ja, maandenlang was ze in beeld. Irma Sluis, zo heet ze officieel. Zo direct meer nieuws voor.

0: 1972 voor America. A horse with no name. Heel even bellen met Doetinchem. Wat gebeurt er in Doetinchem? Nou, moet je opletten.
1: Goedemorgen, Marcel.
0: Is dit de heer Draper?
1: Jazeker.
0: Ja, DJ, maar dan omgedraaid.
1: Ja, dat klopt.
0: Ja, ja, je schrijft, dat zijn jouw initialen, omgedraaide DJ.
1: Ja, dat weet ik.
0: Maar je bent host eigenlijk, hè? Je bent presentator. Of vind je jezelf meer een DJ van het programma Get a Quiz, middags van 12 tot 2?
1: Nee, meer presentator.
0: Presentator, de keurige presentator. Ja, ja, ja, ja. Ik krijg wel reacties op jou binnen.
1: Oh.
0: Ja, oh. Ja. Vind je niet leuk?
1: Jawel. Ik ben gewoon benieuwd wat voor reacties dan. Maar...
0: Hij is wel heel cool. Ik kreeg van de week een reactie. Hij is cool met K-O-E-L en cool met C-O-O-L.
1: Nou, leuk.
0: De twee achter elkaar. Nee, serieus hoor. Dat zijn mensen die reageren erop. Ja, die vinden jou wel heel relaxed. En eentje die vroeg zich af, zou Hene in het echt, zou die ook zo zijn, zo rustig? In het dagelijks leven. In zijn privéleven.
1: Af en toe,
0: hè? Ja, ja, ja. Oké. Okay. Onze presentator Jochem is er tussen 12 en 2 met veel collega's. Waar gaan jullie het in Get a Grip over hebben?
1: We gaan vooruitblikken op de stadsfeesten, want die beginnen morgen.
0: Jazeker, in Doetinchem.
1: Jazeker, we gaan in gesprek met een van de mensen die daar mede verantwoordelijk voor is.
0: Mag ik weten wie, of wordt het nu een spelletje?
1: Nee, dat hoor je vanmiddag.
0: Oké. Okay. Trouwens, even goed om te weten over die stadsfeesten. Morgen schuift de Baltasar van Puffel ook aan in de ochtendshow tussen 7 en 10. Dan vertelt hij heel veel over die stadsfeesten. Jullie gaan het ook nog hebben over een weersverschijnsel.
1: Ja, dat klopt, want dit is de eerste zomer in 85 jaar waarop er geen orkanen zijn ontstaan op de Atlantische Oceaan. Ja, wat houdt dat in en wat betekent dat voor de winter? Dat hoor je straks.
0: Oh, dat kan dus heel ruig worden. En over ruig gesproken, wolkenkrabbers gaan jullie het ook over hebben. Ik zie nog geen wolkenkrabber in de Achterhoek, maar ik zoek even het linkje met de Achterhoek.
1: Nou, het is vandaag Nationale Wolkenkrabberdag, dus...
0: Oké.
1: Daar staan we even bij stil.
0: Oh, ja, daar sta je bij stil, dat doe je goed. Nou, een mooie show weer vanmiddag tussen 12 en 2. Veel plezier en tot morgen.
1: Tot morgen.
2: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met de broodtopper van de week. AH Bakkersbrood Oerdecem Eiwitrijk voor 1,49 per stuk. Dat is wel 51% korting. Zo begint het nieuwe schooljaar wel heel voordelig.
3: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
4: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
3: Oh, en nu niet?
4: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
3: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
5: Smint.
4: Valt je iets op aan mij?
5: Nieuwe jas?
4: Nee.
5: Nieuwe schoenen?
4: Nee.
5: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
6: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
5: Smint.

0: zaterdag zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
2: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat. 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
3: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica-bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar 1,95. I'm loving it.
4: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
5: Meubeloutlet Campers. Met een grote keuze in bedden, banken, voor thuis, eethoeken en nog veel meer. En dat met de kwaliteit van Campers, maar met heel veel voordeel. Kom kijken en laat u verrassen bij Meubeloutlet Campers aan de Hogeweg in Ulft.
6: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 10 uur. Regio 8 nieuws.
7: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Regio 8. De kinderrechter heeft twee jonge kinderen uit een gezinshuis in Friesland gehaald omdat het er niet meer veilig is. De gezinshuisvader werd eerder dit jaar veroordeeld voor kindermisbruik en nu wordt ook een ander gezinslid verdacht. Een van de kinderen wil alleen met de politie praten als het niet meer terug hoeft. De rechter benadrukt dat de gezinshuismoeder geen schuld heeft. Nepal wil sensoren, camera's en satellietverbindingen om tijdig te kunnen waarschuwen bij aardverschuivingen. Dat zeggen anonieme overheidsbronnen tegen persbureau Reuters. De installaties zouden moeten verrijzen in de grensplaats Timoré, waar vorige week de dodelijke overstroming plaatsvond. De bestaande apparatuur werd weggevaagd. Met een satellietsysteem moet alles blijven werken als mobiel internet uitvalt. In de gevarenzone krijgen mensen dan een waarschuwing via sms. De regering heeft de plannen nog niet bevestigd. De Goethe-instituten in Rusland gaan dicht uit wraak voor Duitse maatregelen tegen Rusland. Dat heeft de Russische minister Lavrov gezegd op een bijeenkomst in Vladivostok. De vergelding volgt op het door Duitsland sluiten van het Russisch huis in Berlijn en een consulaat in Bonn. De Duitsers houden Rusland verantwoordelijk voor een mislukte drone-aanval op een luchthaven in Leipzig. Ook grenscontroles voor Russische burgers worden verscherpt. Het eerste Goethe-instituut in Rusland opende in 1992 in Moskou, toen de Sovjet-Unie uit viel. Maleisië, Singapore en de Filipijnen liggen onder een deken van verstikkende rook afkomstig van de vele bosbranden in Indonesië. In de regio is het hoogste alarm ingesteld voor de luchtkwaliteit. Duizenden inwoners hebben ademhalingsmoeilijkheden. Verspreid over Indonesië woeden ruim 4000 branden. De meeste scholen zijn er dicht. Ook het leefgebied van de ernstig bedreigde orang-oetang is aangetast. Het weer overwegend bewolkt bij een vrij krachtige zuidwestenwind. In het noorden en westen vallen soms regenbuien. De middagtemperatuur schommelt rond de 22 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
8: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
9: Yes! Van zaterdag 12 tot en met dinsdag 15 september is het weer zover. Kermis Gaanderen. Daar is 4 dagen gas erop. Met de Boetners, DJ Team Loka, Jan Biggel, DJ Jurgen, de Lawine Boys, Ture Mike, Troef Kindertheater, De Grensvaarders, Cabrio, Tinus Hoekstra, Patrick Willemsen, De Getapte Jongens, The Perfect Showband en Wir sind Spitze. Ook zal het traditionele koningsschieten, vogelknuppelen op maandagochtend en dinsdagmiddag het keizerschieten plaatsvinden. En dinsdagavond het knallende slotstuk, de mooiste après-ski party van de Achterhoek. Scoor nu jouw paspartout in de voorverkoop bij Koenders Het Ware Huis, Hoofdstraat 13 in Gaanderen. Het complete programma vind je op kermisgaanderen.nl. 4 dagen feest in Gaanderen. Ben jij erbij? Van zaterdag 12 tot en met dinsdag 15 september...
10: In de Achterhoek regelen we het samen.
11: 60.000 huishoudens zijn al lid van Kruiswerk. We zijn dichtbij als je hulp thuis nodig hebt en altijd een luisterend oor. Voor je moeder, je buurvrouw en ook altijd voor jou.
12: Word ook lid voor €26,50 per kalenderjaar en kijk op kruiswerk.nl. Kruiswerk. Altijd iemand dichtbij.
9: De Kermis van Gaanderen wordt mede mogelijk gemaakt door Cafézalen Het Onland. Voor lekker eten of een goed verzorgd feest ga je naar hofleverancier Café Zalen Restaurant Het Onland in Doetinchem. Of kijk op onland.nl. Bij SH Deuren Service begrijpen we dat elke klant unieke behoeften heeft. Wij geven de service die bij u past, kwaliteit, vakmanschap en persoonlijke benadering voor automatische deuren en winkelpuien. Maak vrijblijvend een afspraak via www.shdeurenservice.nl.
13: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
14: nu
13: Coca-Cola 2 liter voor maar 1,69.
14: Nu halen, hè? Dus niet straks.
15: Fans van Voordeel.
13: Aldi.

0: Keesweek in de bonus. Alle AH bakkersbrood Le Pen, 1 plus 1 gratis. Alle Danio 450 gram, 1 plus 1 gratis. En hak, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Ben jij ondernemer en wil je verduurzamen? Credits helpt je op weg. Als stichting helpen we jouw bedrijf te investeren in duurzame apparatuur, batterijopslag of een elektrische bus. Nu met 2% rente. Ondernemen begint bij Credits.
0: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
2: Lachend naar het vogeltje. Bij Kruidvat maak je nu een cw-fotoboek met wel 20% korting. Plus kans op 2 gratis kaartjes voor Diergaarde Blijdorp. Deze zomer wordt er 1 voor in de boeken.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Mindchef. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment een reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten aan de Middellandse Zee vanaf €1099. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
5: In de Achterhoek regelen we het samen.
6: 60.000 huishoudens zijn al lid van Kruiswerk. We zijn dichtbij als je hulp thuis nodig hebt en altijd een luisterend oor. Voor je moeder, je buurvrouw en ook altijd voor jou.
7: Word ook lid voor €26,50 per kalenderjaar en kijk op kruiswerk.nl.
8: Kruiswerk. Altijd iemand dichtbij.
9: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat. 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
10: Regio 8 Nieuws.
11: Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Warenwinkel Koenders in Gaanderen bestaat 100 jaar. En dat vieren ze vandaag. Het familiebedrijf wordt al 3 generaties lang geleid door de familie Koenders. Eigenaren Wilbert en Tini zijn er trots op dat de zaak na een eeuw nog altijd een begrip is in het dorp.
12: Ik vind dat natuurlijk wel heel bijzonder, dat wel. Maar als je zegt 100 jaar, zoals wij doen, nou 40 jaar, dan denk ik, waar zijn die jaren gebleven?
11: De eigenaresse zegt dat de komst van het internet ook veel veranderd heeft. Vroeger had je namelijk fysieke concurrentie van andere winkels, maar nu heb je daar dus ook onzichtbare concurrentie bij gekregen. Binnen 7 uur is gisteren het streefbedrag binnengehaald voor het bronzen standbeeld van Sint-Nicolaas in Borculo. Het gaat om €11.500. Dit ging een stuk sneller dan de initiatiefnemers hadden verwacht. Het monument, dat dient als eerbetoon aan Rob Dieperink, wordt gemaakt door de Eibergse kunstenaar Jan de Kulve. De onthulling staat gepland voor de komende Sinterklaasperiode, waarna het beeld een definitieve plek krijgt in de omgeving van het Sint-Nicolaasplein. De voorbereidingen voor de aanleg van een nieuwe drinkwatertransportleiding tussen Eiberg en Hengelo-Gelderland zijn in een vergevorderd stadium. Drinkwaterbedrijf Vitens start in oktober vanuit Eibergen met de werkzaamheden aan de verbinding. Die moet zorgen voor een betere waterverdeling in de regio. Omwonenden worden per brief geïnformeerd over het project en worden ook uitgenodigd voor een informatieavond. De gemeente Bronckhorst verkort vanaf het najaar de afstandseis voor vergunningaanvragen voor woningbouw rondom geitenhouderijen. Het gaat dan van 1000 naar 500 meter. Volgens Willem-Jan van Vijfeijken, hij is de voorzitter van dorpsraad Keijenborg, is de versoepeling een goede stap, al worden daar nog niet alle bouwproblemen in het dorp mee opgelost. En dit was het nieuws. Lees meer op regio8.nl of download onze app.

0: Ervaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
1: In de Achterhoek regelen we het samen.
2: 60.000 huishoudens zijn al lid van Kruiswerk. We zijn dichtbij als je hulp thuis nodig hebt en altijd een luisterend oor. Voor je moeder, je buurvrouw en ook altijd voor jou.
3: Word ook lid voor €26,50 per kalenderjaar en kijk op kruiswerk.nl.
4: Kruiswerk. Altijd iemand dichtbij.
0: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
5: Doe het lekker zelf met Gamma. Met het allergrootste assortiment verf. Nu met de voordeelpas 40% korting op Histor Perfect Finish Lak. Dat zeg ik.
6: Gezondheidsvraag? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Bioticomel One-A-Day koudtabletten. Deze bevatten een mix van 6 geselecteerde bacteriestammen die maagzuur overleven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
7: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
8: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
9: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
10: Is regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 11 uur. Regio 8 nieuws.
11: Dit is Edo Peters met het radio nieuws op regio 8. In München is brand gesticht bij het hoofdkantoor van een Duits defensiebedrijf. Of het om een politiek gemotiveerde aanslag ging, wordt nu onderzocht. Gisteravond werden er meerdere brandbommen gegooid op een bouwplaats voor het nieuwe hoofdkantoor van het bedrijf. Volgens Duitse media gaat het om een man en een vrouw met de Bulgaarse nationaliteit. De woning in het Gelderse Overasselt, waar deze week een beveiliger werd doodgeschoten, moet per direct voor een jaar dicht. Ook krijgt een van de bewoners van het pand een gebiedsverbod voor 2 weken. Hij mag zich gedurende 14 dagen niet vertonen in Overasselt. De maatregel is genomen op gezag van de burgemeester van de gemeente Heumen. Afgelopen maandag op dinsdagnacht liepen tientallen gemaskerde en gewapende mannen door het dorp ten zuiden van Nijmegen. Bij de woning schoten ze de bewaker dood. Er zijn 35 verdachten opgepakt. De kinderrechter heeft 2 jonge kinderen uit een gezinshuis in Friesland gehaald omdat het er niet meer veilig is. De gezinshuisvader werd eerder dit jaar veroordeeld voor kindermisbruik en nu wordt ook een ander gezinslid verdacht. Een van de kinderen wil alleen met de politie praten als het niet meer terug hoeft. De rechter benadrukt dat de gezinshuismoeder geen schuld heeft. Nepal wil sensoren, camera's en satellietverbindingen om tijdig te kunnen waarschuwen bij aardverschuivingen. Dat zeggen anonieme overheidsbronnen tegen persbureau Reuters. De installaties zouden moeten verrijzen in de grensplaats Timoré, waar vorige week de dodelijke overstroming plaatsvond. De bestaande apparatuur werd weggevaagd. Met een satellietsysteem moet alles blijven werken als mobiel internet uitvalt. In de gevarenzone krijgen mensen dan een waarschuwing via sms. De regering heeft de plannen nog niet bevestigd. Het weer. Hier en daar opklaringen met alleen lokaal nog een bui. Maximaal rond 22 graden. Tot zover het radionieuws op regio 8.
12: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
13: Deze zomer beleef je cultuur in de natuur. Kom naar een prachtige voorstelling in het Openluchttheater Engbergen. En geniet van theater, muziek en gezelligheid onder de open hemel. Kijk voor het gehele aanbod op openluchttheater-engbergen.nl.
14: Met op zaterdag 5 september Roots Night. Met de Porch People, Small Time Crooks en Hilltop Howlers.
13: Samen uit, samen genieten in het Openluchttheater Engbergen.
15: Hey. suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness.
16: Sportlife.
17: Jongens, eten!
18: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
19: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
20: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
21: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
22: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.

0: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar 2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
0: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl. Verdient het.
2: De Staatsloterij bestaat 300 jaar. Met ook dit jaar weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. Maar liefst 456 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar 1,62. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar 1,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
2: De mega jackpot van 10 september staat op 18,5 miljoen. 18,5 miljoen. Belastingvrij. De tiende kan het gebeuren. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar 1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
5: Regio 8, headlines.
6: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8. In München is brand gesticht bij het hoofdkantoor van een Duits defensiebedrijf. Of het om een politiek gemotiveerde aanslag ging, wordt nu onderzocht. De woning in het Gelderse Overasselt, waar deze week een beveiliger werd doodgeschoten, moet per direct voor een jaar dicht. Ook krijgt een van de bewoners van het pand een gebiedsverbod voor 2 weken. De kinderrechter heeft 2 jonge kinderen uit een gezinshuis in Friesland gehaald omdat het er niet meer veilig is. De gezinshuisvader werd eerder dit jaar veroordeeld voor kindermisbruik en nu wordt ook een ander gezinslid verdacht. Nepal wil sensoren, camera's en satellietverbindingen om tijdig te kunnen waarschuwen bij aardverschuivingen. Dat zeggen anonieme overheidsbronnen tegen persbureau Reuters. De installaties zouden moeten verrijzen in de grensplaats Timoré, waar vorige week de dodelijke overstroming plaatsvond. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Nederland is lekker bezig, maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden, suikervrije suikerspinnen,
2: nee.
1: Proteïneshakes. Gelukkig is er Milner, want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
3: Lekker bezig.
1: Milner.
4: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
3: Lekker bezig.
5: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
6: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij BelSimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo BelSimpel kan het zijn.
7: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
8: Geen zin om te koken? Maar wel lekker eten? Kies voor Pannenklaar Ulft. Dagverse, ambachtelijk bereide maaltijden met keuze uit ruim 40 heerlijke gerechten. Gezond, smaakvol en iedere keer weer verrassend. Zo zet je in een handomdraai iets lekkers op tafel. Pannenklaar Ulft, winkelcentrum De Blenk. Proef het gemak en kijk op pannenklaar.nl.
9: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Regio 8. De benzineprijs in Nederland is donderdag naar een recordhoogte gestegen. De adviesprijs voor euro 95 is nu 2,69 euro per liter. Dat is ruim 2 cent meer dan gisteren. Ook diesel is duurder geworden. Een liter kost nu 2,66. Dit zijn adviesprijzen die vooral langs de snelweg moeten worden betaald. De benzineprijzen lopen sterk op sinds de aanval van de VS en Israël op Iran van februari jongstleden en het verstoren van de olietransporten in de straat van Hormuz. De bowlingbaan onder het Witte Huis wordt gerenoveerd. De Amerikaanse president Trump trekt ruim 2 ton uit voor achterstallig onderhoud, zoals het vervangen van kapotte lampen. Waarnemers noemen het opvallend omdat de Republikeinen eerdere plannen van voormalig president Obama om de baan op te knappen nog blokkeerden omdat er van hen geen belastinggeld mocht gaan naar hobby's van de macht. Bij het hoofdkantoor van een Duits defensiebedrijf in München is gisteravond brand gesticht. Er werden meerdere brandbommen gegooid op een bouwplaats voor het nieuwe kantoor. Er zijn 2 verdachten opgepakt. Volgens Duitse media gaat het om een man en een vrouw met de Bulgaarse nationaliteit. Of het om een politiek gemotiveerde aanslag gaat, wordt nu onderzocht. De woning in het Gelderse Overasselt, waar deze week een beveiliger werd doodgeschoten, moet per direct voor een jaar dicht. Ook krijgt een van de bewoners van het pand een gebiedsverbod voor 2 weken. Afgelopen maandag op dinsdagnacht liepen tientallen gemaskerde en gewapende mannen door dit dorp ten zuiden van Nijmegen. De 51-jarige bewaker van de woning werd doodgeschoten. Het weer licht tot zwaar bewolkt, maximaal rond de 20 tot 23 graden. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwesten tot westenwind. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
2: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
3: Zin in een vermakelijke middag of avond? Genieten in de open lucht? Kijk dan snel naar de agenda op natuurtheaterzetdam.nl.
4: Zondagmiddag 13 september komt de Wageningse vijfmansformatie De Ferme Jongens. Ferme en de stevige nederpop spelen in het Natuurtheater.
3: Het Natuurtheater in Zetdam is mede mogelijk gemaakt door dierenartsenpraktijk Doetinchem Zetdam en restaurant bij Kobus in Zetdam.
5: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife.
6: Geen zin om te koken? Maar wel lekker eten? Kies voor Pannenklaar Ulft. Dagverse, ambachtelijk bereide maaltijden met keuze uit ruim 40 heerlijke gerechten. Gezond, smaakvol en iedere keer weer verrassend. Zo zet je in een handomdraai iets lekkers op tafel. Pannenklaar Ulft. Winkelcentrum De Blenk. Proef het gemak en kijk op pannenklaar.nl.
7: Het is middag, tijd voor Get a Grip. Met dank aan Rozier Verzekeringen en Advies Gendringen. Meer grip op jouw verzekeringen.

0: Get a Grip. De stem van de jongeren. Nieuws uit binnen- en buitenland.
1: En bij mij vandaag in de studio, Boas.
2: Goedemiddag. Goedemiddag.
1: Wat is je nieuws?
2: Vandaag is dus de dag van de wolkenkrabbers.
1: En Teun is er ook bij.
3: Yes, en we gaan het hebben over de stadsfeesten.
1: En Kiana?
4: Jorom gaat het hebben over een bijzonder weerverschijnsel, ja.
1: Ja, dat. Dat en nog veel meer tussen nu en een paar minuten voor twee.
0: Live vanuit de binnenstad van Doetinchem. Excuse me.

0: Bluff, en wat zou je doen? Nou, wat ik zou doen is, ik ga naar Teun. Teun, je hebt nieuws.
1: Yes, morgen begint de 37e editie van het Doetinchemse Stadsfeest. Regio 8 doet live verslag, maar wij praten nu al met Martijn. Hij is de organisator van de Stadsfeesten. Tijdens de Stadsfeesten vindt ook het Doetinchemse Manifest plaats. Maar hoe hebben jullie dat bedacht?
2: Nou, we hebben voor die slogan gekozen, omdat Doetinchem in heel veel gevallen voor de rest van de Achterhoek een plek is waar je jezelf kunt laten zien. Of waar je naartoe gaat omdat je naar school gaat. Of waar je concerten bezoekt of festivals bezoekt. Of naar bijvoorbeeld Amphion gaat. Daarom is Doetinchem eigenlijk het podium van de Achterhoek. En dat is eigenlijk de slogan die we voor heel veel dingen gebruiken. Dus ook voor het Stadsfeest.
3: Ja, en het Stadsfeest vindt komend weekend plaats. Op vrijdag, zaterdag en zondag. Kun je iets vertellen over het programma voor de komende 3 dagen?
2: Is wel een heel uitgebreid verhaal. Dus ik ga het even kort houden. 12 podia op verschillende plekken in de stad. Van allerlei leuke dingen te doen. Waaronder een urban playground. Zondag is er simultaan schaken. Er is een pasa malam. Er zijn op verschillende plekken leuke dingen voor kinderen. Maar natuurlijk ook de podia met de artiesten. En de kraampjes van de winkeliers. En natuurlijk de kermis.
3: Kijk, dat klinkt allemaal hartstikke mooi. En wat is er specifiek leuk voor jongeren in de line-up?
2: Nou, voor oudsher is voor jongeren eigenlijk het Manifest de plek om te zijn. Dat is op de Bleek, dus dat is aan de andere kant van de IJssel. Dat is eigenlijk een plek waar dus heel veel geprogrammeerd wordt voor jongeren. Maar we merken ook wel dat op andere plekken in de stad ook best veel jongeren komen en zich mengen met het andere publiek. Dus het is eigenlijk overal wel leuk. Maar de echt specifieke plek voor de jongeren is het Manifest op de Bleek. En die mag ik zeker niet vergeten, de Urban Playground. Dat is zeg maar net weer aan de andere kant van het water, de kade. De Urban Playground, daar kun je skaten, daar kun je met spuitbussen graffiti spuiten. Daar is een demonstratie van BMX. Dus daar is ook heel veel te doen voor jongeren.
3: En waar kun je meer informatie erover vinden?
2: Op www.stadsfeestdoetinchem.nl en op onze socials.

0: The Script en Men in the Arena. Ja, en ik kijk even op het script. En we moeten naar Boas. Boas, een bijzondere dag vandaag.
1: Ja, het is vandaag Nationale Wolkenkrabberdag. Wie het ook was die als eerste het idee had om woningen boven elkaar te plaatsen in plaats van naast elkaar, zou waarschijnlijk versteld staan van hoe de moderne gebouwen tegenwoordig letterlijk de hemel raken. En de Nationale Wolkenkrabberdag is in het leven geroepen om een eerbetoon te brengen aan de creatieve architecten van begin tot nu die het hebben aangedurfd om tot grote hoogte te klimmen.
0: Ja, heb je iets met wolkenkrabbers?
1: Nee, zelf niet zoveel. Ik hou me er ook niet zoveel mee bezig. Maar toch mooi dat het vandaag Nationale Wolkenkrabberdag is.
0: Zeker waar. We've been-

0: topdeals op je favoriete merken voorbij rennen? Ik ben toch niet.
1: Koekoek.
2: De Lulu.
1: Gek.
0: Dus sprint terug voor een HP 14-inch laptop voor €579. Mediamarkt.
3: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
4: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
5: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
6: Regio 8 Nieuws.
7: Goedemiddag, ik ben Bart Meijer. Binnen 7 uur is gisteren het streefbedrag binnengehaald voor het bronzen standbeeld van Sint-Nicolaas in Borculo. Het gaat om €11.500. Dit ging een stuk sneller dan de initiatiefnemers hadden verwacht. Het monument dat dient als eerbetoon aan Rob Dieperink wordt gemaakt door de Eibergse kunstenaar Jan de Kulve. De onthulling staat gepland voor de komende Sinterklaasperiode, waarna het beeld een definitieve plek krijgt in de omgeving van het Sint-Nicolaasplein. De gemeente Bronckhorst verkort vanaf het najaar de afstandseis voor vergunningaanvragen voor woningbouw rondom geitenhouderijen. Het gaat dan van 1000 naar 500 meter. Volgens Willem-Jan van Vijfeijken, hij is de voorzitter van Dorpsraad Keijenborg, is de versoepeling een goede stap, al worden daar nog niet alle bouwproblemen in het dorp mee opgelost. Warenwinkel Koenders in Gaanderen bestaat 100 jaar en dat vieren ze vandaag. Het familiebedrijf wordt al 3 generaties lang geleid door de familie Koenders. Eigenaren Wilbert en Tini zijn er trots op dat de zaak na een eeuw nog altijd een begrip is in het dorp.
8: Ik vind dat natuurlijk wel heel bijzonder, dat wel. Maar je zegt 100 jaar, zoals wij doen het nou 40 jaar, dan denk ik, waar zijn de jaren gebleven?
7: De eigenaresse zegt dat de komst van het internet ook veel veranderd heeft. Vroeger had je namelijk fysieke concurrentie van andere winkels, maar nu heb je daar dus ook onzichtbare concurrentie bij gekregen. De voorbereidingen voor de aanleg van een nieuwe drinkwatertransportleiding tussen Eibergen en Hengelo-Gelderland zijn in een vergevorderd stadium. Drinkwaterbedrijf Vitens start in oktober vanuit Eibergen met de werkzaamheden aan de verbinding. Die moet zorgen voor een betere waterverdeling in de regio. Omwonenden worden per brief geïnformeerd over het project en worden ook uitgenodigd voor een informatieavond. En dit was het nieuws. Lees meer op regio8.nl of download onze app.

Next Time I Fall hoorde je hier. Zometeen alles over een bijzonder weersverschijnsel op de Atlantische Oceaan. En wat heeft dat weersverschijnsel te maken met onze winter? Dat hoor je zometeen na Too Much hier bij Regio 8.

0: Too Much van de Kid Laroi en Jungkook en Central Cee. Ja, snel naar een bijzonder weersverschijnsel. Kiana?
1: Een zomer zonder orkanen. De Atlantische Oceaan heeft deze zomer geen enkele orkaan voortbracht. Dat gebeurde voor het

0: Lookout. Geen orkanen op de Atlantische Oceaan verwacht tot medio september. Terwijl er nu 3 orkanen tegelijk aanwezig zijn op de Stille Oceaan. Maar wat heeft dit voor invloed op onze winter? In 1941 vond een van de koudste winters ooit plaats. In Winterswijk werd het op 27 januari 1942 min 27,4. Dat is de koudste temperatuur ooit gemeten in Nederland. Ja, kan dat deze winter ook gebeuren, vraag je je niet af. Ja, dat is nog onzeker, maar opmerkelijk zijn de overeenkomsten wel. Allebei de jaren een krachtige El Niño, een zomer zonder orkanen.
1: Oh nee, toch niet.

0: Zometeen meer Get a Grip. Na 1 uur zijn wij er weer. Ik weet niet wat hier nou juist gebeurde. Teun? Je zit er het volgende uur ook nog bij?
1: Ja.
0: En Boas, hoe zit bij jou?
2: Nou, als jullie mij willen houden, dan ben ik beschikbaar.
0: Nou, Kiana, willen we hem houden of wil je dat Sky terugkomt?
3: Wat?
0: Ja, dat zometeen na 1 uur meer Get a Grip.

0: 18 plus, speel bewust.
1: Ja? Echt serieus?
2: 7, 7, 7, 7, 7, 7.
1: Oh, wat een geld.
2: 18.000, potverdikke
0: me. Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
3: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
0: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
4: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
5: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
6: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Korenlanders vloerbroden 1 plus 1 gratis. En Calvé pindakaas alle potten van 350 gram ook 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis Beter Bikken Buddies. We doen met je mee. Plus.
5: Nu tot 7900 euro voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
7: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
8: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
9: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pelletvoordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
10: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
11: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 1 uur. Regio 8 nieuws.
12: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Regio 8. Natuurorganisaties zijn ontevreden over de in hun ogen te vage plannen van het kabinet om de Nederlandse natuur te herstellen. Minister Van Essen debatteert erover vandaag met de Tweede Kamer. De organisaties willen uiterlijk 1 november horen waar maatregelen worden genomen en hoeveel geld er zou worden uitgetrokken. De boerenorganisatie LTO waarschuwt dat besluiten over het waterpeil in weidegebieden grote gevolgen kunnen hebben voor boeren en tuinders. De VN waarschuwt voor ongekend ernstige overlast door overstromingen, droogte en extreme hitte vanwege El Niño, de opwarming van het zeewater rond de Evenaar ten gevolge van klimaatverandering. Dit klimaatverschijnsel zal de hele wereld in 2027 in de gevarenzone van extreem weer brengen, waarbij gemeenschappen en economieën enorme schade kunnen oplopen. De Verenigde Naties start daarom de grootste bewustwordingscampagne in zijn bestaan. De benzineprijs in Nederland is donderdag naar een recordhoogte gestegen. De adviesprijs voor euro 95 is nu 2,69 euro per liter. Dat is ruim 2 cent meer dan gisteren. Dit zijn adviesprijzen die vooral langs de snelweg moeten worden betaald. De benzineprijzen lopen sterk op sinds de aanval van de VS en Israël op Iran van februari jongstleden en het verstoren van de olietransporten in de straat van Hormuz. De bowlingbaan onder het Witte Huis wordt gerenoveerd. De Amerikaanse president Trump trekt ruim 2 ton uit voor achterstallig onderhoud, zoals het vervangen van kapotte lampen. Waarnemers noemen het opvallend omdat de Republikeinen eerdere plannen van voormalig president Obama om de baan op te knappen nog blokkeerden omdat er van hen geen belastinggeld mocht gaan naar hobby's van de macht. Het weer ligt tot zwaar bewolkt, maximaal rond de 20 tot 23 graden. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwesten tot westenwind. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
13: Kom naar Doetinchem. Lekker winkelen. Lekker uit eten in de culinaire hoofdstad van de Achterhoek. Lekker genieten van museumbezoek, film en theater. Vier het Stadsfeest van Doetinchem. Op vrijdag 4, zaterdag 5 en zondag 6 september. Meer weten? Kijk op lekkerdoetinchem.nl. Je beleeft het allemaal in Doetinchem. Lekker hoor.
2: Yes!
14: Van zaterdag 12 tot en met dinsdag 15 september
2: is het weer zover.
14: Kermis Gaanderen. Daar is 4 dagen gas erop. Met de Boetners, DJ Team Loka, Jan Biggel, DJ Jurgen, de Lawine Boys. Dure Mike, Troef Kindertheater, De Grensvaarders, Cabrio, Tinus Hoekstra, Patrick Willemsen, De Getapte Jongens, The Perfect Showband en Wir sind Spitze. Ook zal het traditionele koningsschieten, vogelknuppelen op maandagochtend en dinsdagmiddag het keizerschieten plaatsvinden. En dinsdagavond het knallende slotstuk, de mooiste après-ski-party van de Achterhoek. Scoor nu jouw paspartout in de voorverkoop bij Koenders Het Ware Huis, Hoofdstraat 13 in Gaanderen. Het complete programma vind je op kermisgaanderen.nl. 4 dagen feest in Gaanderen. Ben jij erbij? Van zaterdag 12 tot en met dinsdag 15 september?

0: camper.nl.
1: Een andere auto of onderhoud nodig? Veilig op vakantie met je camper of caravan? Bij autobedrijf Geert Stevering in Ulft ben je dan aan een vertrouwd adres. Al sinds 2003 de specialist in verkoop, onderhoud en reparatie. Kies uit zo'n 50 occasions of informeer naar een nieuwe auto. Topservice, vakmanschap en scherpe prijzen. Autobedrijf Geert Stevering.nl. Altijd kwalitatief onderweg.
2: Specialist in tegels en sanitair. Max for Home, Fabriekstraat 1602 in Doetinchem.
3: Het tweede uur van Get a Grip. Met dank aan Rozier Verzekeringen en Advies Genderingen. Meer grip op jouw verzekeringen.

0: Get a Grip. De stem van de jongeren. Nieuws uit binnen- en buitenland.
1: En nog steeds bij mij in de studio, Teun en Boas. Teun, bij jou te beginnen.
2: Yes, we gaan in gesprek met de familie Koenders.
1: En Boas.
3: We hebben ook nog eens een mooie Waar ben je klaar mee?
1: Nou ja, we zijn benieuwd wat hij nu weer heeft bij Waar ben je klaar mee? Maar dat hoor je zo meteen.
3: Precies, dat hoor je zo.
0: Get a Grip. Live vanuit de Melkweg.

0: Marco Borsato en Rood hoorde je hier. Teun?
1: Yes.
0: Bijzonder nieuws.
1: Zeker. Familiebedrijf en warenwinkel Koenders in Gaanderen viert donderdag het 100-jarig bestaan. Al 3 generaties lang staat de familie Koenders aan het roer van de winkel. Dat de zaak na al die jaren nog altijd een begrip is in Gaanderen, maakt eigenaren Wilbert en Tini Koenders trots.
2: 100 jaar Koenders. Ja, dat is natuurlijk voor mij ook enorm belevenis dat we het 100 jaar in deze tijd waarin wij nu verkeren, het kunnen hebben volhouden.
3: Ik vind dat natuurlijk wel heel bijzonder, dat wel. Maar als je zegt 100 jaar, zoals wij doen het nou 40 jaar, dan denk ik, waar zijn de jaren gebleven? Het is wel ontzettend snel gegaan.
4: De manier waarop mensen hun boodschappen doen is natuurlijk flink veranderd in de afgelopen 100 jaar. En daarmee ook de positie van de traditionele winkel.
2: Dat is echt wel een dingetje dat we dus te maken hebben met verkoopkanalen die vroeger er niet waren en erbij zijn gekomen als grote discounters, ketens wie vroeger alleen maar voedselwaren verkochten en nu huistuin- en keukenartikelen verkopen. Ja, en dat was er vroeger dus niet. En het internet natuurlijk, ja. dat erbij is gekomen. Vroeger had je fysieke concurrentie en nu heb je onzichtbare concurrentie.
4: Dat de winkel ook gewaardeerd wordt onder klanten blijkt uit mooie ervaringen van Wilbert en Tini in de afgelopen 40 jaar.
3: Ik heb sommige klanten die gewoon heel dierbaar zijn. En die heel trouw zijn. Dus als die binnenkomen, dan knuffel. Of niet?
2: Ja, er wordt ook wel eens geknuffeld hier in de winkel. Ja, zeker weer. Ja. En we hebben zelfs een keer een klant gehad. En dat was vooral in de coronatijd. Dat wij dus in onze brievenbus keken. En er lag een envelop in. En er zat gewoon een groot geldbedrag in. Dat een klant zei van, jullie hebben het in deze tijd moeilijk. En koop er wat leuks voor. Ja. Ik ben er nooit achter gekomen wie het is geweest. Maar dat zijn van die leuke spontane dingen. Die ons overkomen zijn in de afgelopen jaren.
4: De eigenaren gaan richting de pensioenleeftijd. Daarmee dringt er eigenlijk ook een probleem aan. De volgende generatie lijkt de winkel niet over te nemen. Daarom zoeken zij naar een manier om het voortbestaan van Koenders te verzekeren.
2: We zijn wel op zoek naar bedrijven die ons misschien zouden willen overnemen, maar dat is in deze tijd heel erg lastig. Ja, er komt een tijd dat wij dus met pensioen gaan en we zullen zeer, zeer langer doorgaan dan mijn pensioengerechtigde leeftijd. We kunnen er zomaar geen afscheid van nemen, maar er komt wel een tijd en dan zal het een aanlating zijn voor de plaats als Gaan.

0: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
1: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
3: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar €1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
4: Regio 8 Headlines.
5: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8. Natuurorganisaties zijn ontevreden over de in hun ogen te vage plannen van het kabinet om de Nederlandse natuur te herstellen. De VN waarschuwt voor ongekend ernstige overlast door overstromingen, droogte en extreme hitte vanwege El Niño, de opwarming van het zeewater rond de Evenaar ten gevolge van klimaatverandering. De benzineprijs in Nederland is donderdag naar een recordhoogte gestegen. De adviesprijs voor euro 95 is nu €2,69 per liter. Dat is ruim 2 cent meer dan gisteren. De bowlingbaan onder het Witte Huis wordt gerenoveerd. De Amerikaanse president Trump trekt ruim 2 ton uit voor achterstallig onderhoud, zoals het vervangen van kapotte lampen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8.
4: Ho, daar heen hem. De weerboer van het oosten. Gerrit Vossers.
6: Vanmiddag hebben we in eerste instantie nog wat lichte regen, maar dat trekt spoedig weg en de rest van de middag blijft het ook droog. Later op de middag soms nog even wat zon. De wind die is matig, windkracht 3 tot 4 en het wordt 21 graden. Vanavond is het droog, neemt de wind iets in kracht af. Komende nacht is er veel bewolking, liggen de minima rond de 18 graden. En de vrijdag begint droog, maar spoedig volgt vanuit het noordwesten wat regen. In de middag vallen soms even stevige buien. In het zuidwesten en zuiden van de provincie valt de minste neerslag en de meeste neerslag in het noordwesten van Gelderland. De temperatuur voor de buienuit loopt nog op naar 20 tot 23 graden. In het weekend hebben we prima weer in het vooruitzicht. Zaterdag en zondag wolkenvelden, maar ook flinke zonnige perioden. Zaterdag 21 tot 22 graden en zondag kan er zelfs 23 tot 24 graden worden.
4: Live vanaf de Melkweg in Doetinchem. Get a grip.
7: Get a grip. De stem van de jongeren.

0: Imagination en Just an Illusion hoorde je hier. Zometeen een nieuwe Waar ben je klaar mee? Ja, waar is die nieuwe klaar mee? Sky, heb jij enig idee?
1: Nee, we gaan het zo horen.
0: Nou, dan horen we zo meteen wel.
1: Yes.

0: Ja, Cher met Save Up All Your Tears hoor je hier. Snel door naar Sky.
1: Ja, Sean heeft weer een gloednieuwe Waar Ben Je Klaar Mee voor jullie. Ik ben benieuwd waar hij vandaag mee komt. Want hij vraagt elke keer weer aan de

0: vaker. Broer en zus, dus af en toe net een kat en een hond samen. Wat is er aan de hand?
1: Ja, gewoon heel vervelend. Komt ze weer in mijn kamer binnen zonder te vragen of zo.
0: Dus ze gaat een beetje de grenzen over?
1: Ja.
0: Wat is voor jou de oplossing om toch van het irritante zusje af te komen als het niet in jouw kamer komt?
1: Naar buiten doen we voor de deur zitten.
0: Voor de deur zitten. En wat gebeurt er dan?
1: Dan gaat ze tegen de deur aan duwen en komt ze niet binnen.
0: Ah, en dat heeft wel geholpen?
1: Ja, helpt wel.
0: Nou, dat is eigenlijk wel een hele goede oplossing. Maar wat ben je op je kamer aan het doen? Ben je aan het gamen, huiswerk aan het maken?
1: Ja, gewoon gamen en chillen.
0: En dan komt ze binnen en dan wil ze een beetje irriteren?
1: Ja.
0: Ja, er zijn zusjes. Is het een zus of een zusje?
1: Een zusje.
0: Oeh, ja, die kunnen best wel irritant zijn dan.
1: Ja.
0: Ik snap het helemaal. Ik heb geen zusjes, ik had broers, maar ik snap het helemaal. Succes ermee.
1: Ja, dank je.
2: Ben jij ook ergens klaar mee? Ga dan naar www.waarbenje.

0: Robbie Williams en Trippin. Hoor je? Ja, tot zover deze uitzending. Boas, was weer gezellig.
1: Ik vond weer een waar genoegen.
0: Was zeker een waar genoegen. Sky, jij bent op het laatste moment erover bijgekomen, maar...
2: Ja, zeker weten. Ik ben er gewoon bij.
0: Morgen ben je er ook weer?
2: Absoluut. Dan ga ik volgens mij een gedeelte van de uitzending doen zelfs.
0: Ja, en morgen? In onze grote vriend er weer. Daan is er weer.
2: Daan is er weer. Dan gaan we hem weer zien.
0: Nou, hij ziet ons alleen niet. Maar ja, dat is een ander verhaal. Wacht ook, Jan, hebben jullie nog wat te zeggen?
3: Ciao!
0: Tot morgen.
2: Tot morgen.

0: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle hakgroenteconserven 1 plus 1 gratis. En alle Iglo viscuisine, viskraam of Fish & Fun ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is die ja van Jumbo.
1: Deze actie betekent giga goedkoop inslaan bij Trekpleister. Nu tweede halve prijs op heel veel aanmerken zoals Axe, Dove, André Lon. En een set trendy tegeltjes cadeau. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
2: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife. Sportlife. Sportlife.
3: Volg je innerlijke kleurige herfstlandschapontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak en jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Wees lekker jezelf bij Centerparks. Volg je natuur, Centerparks.
4: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij BelSimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo BelSimpel kan het zijn.
5: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, Wastenberg, kost een beetje. Al 60 jaar.
6: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welco Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
7: Ben jij ondernemer en wil je verduurzamen? Credits helpt je op weg. Als stichting helpen we jouw bedrijf te investeren in duurzame apparatuur, batterijopslag of een elektrische bus. Nu met 2% rente. Ondernemen begint bij Credits.
8: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 2 uur. Regio 8 nieuws.
9: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Regio 8. Nu het commissariaat voor de media adviseert om de erkenning van de omroep Ongehoord Nederland in te trekken, vinden Kamerleden dat minister Letschert dit besluit niet langer uit moet stellen. Mediawoordvoerders van Pro, CDA, VVD en Ja 21 zeggen dit tegen het ANP in een reactie op een brief van de toezichthouder van vandaag. Na diverse sancties tegen de omroep lijkt de recente uitzending, waarin een toespraak van Adolf Hitler welwillend werd besproken, de druppel die de emmer doet overlopen. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev hebben agenten van 2 geheime diensten elkaar beschoten. De Oekraïnse geheime dienst onderzocht woensdagochtend een mogelijke aanslag op een naar de Oekraïne overgelopen Russische paramilitair. Maar agenten van de Oekraïnse militaire inlichtingendienst dachten dat het om een poging tot ontvoering ging en openden het vuur. President Zelensky spreekt van een absolute schande en heeft een onderzoek gelast naar het incident. Natuurorganisaties zijn ontevreden over de in hun ogen te vage plannen van het kabinet om de Nederlandse natuur te herstellen. Minister Van Essen debatteert erover vandaag met de Tweede Kamer. De organisaties willen uiterlijk 1 november horen waar maatregelen worden genomen en hoeveel geld er zou worden uitgetrokken. De VN waarschuwt voor ongekend ernstige overlast door overstromingen, droogte en extreme hitte vanwege El Niño, de opwarming van het zeewater rond de Evenaar ten gevolge van klimaatverandering. Dit klimaatverschijnsel zal de hele wereld in 2027 in de gevarenzone van extreem weer brengen, waarbij gemeenschappen en economieën enorme schade kunnen oplopen. De Verenigde Naties start daarom de grootste bewustwordingscampagne in zijn bestaan. Het weer ligt tot zwaar bewolkt, maximaal rond de 20 tot 23 graden. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwesten tot westenwind. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
1: Voordeel voor een stralende lach bij Trekpleister. Nu 2 plus 2 gratis op de mondverzorging van Elmex, Meridol en Colgate. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
10: In de Achterhoek regelen we het samen.
11: 60.000 huishoudens zijn al lid van Kruiswerk. We zijn dichtbij als je hulp thuis nodig hebt en altijd een luisterend oor. Voor je moeder, je buurvrouw en ook altijd voor jou.
12: Word ook lid voor €26,50 per kalenderjaar en kijk op kruiswerk.nl.
13: Kruiswerk, altijd iemand dichtbij. kweekbaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
6: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pelletvoordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
13: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
14: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl. Pearl.
15: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
16: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Rome, New York of Curaçao. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
2: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
3: Lachend inslaan doe je bij Trekpleister. Nu Parodontax mondverzorging 1+1 gratis. Daar ga je echt van glimlachen. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Topdeals op je favoriete merken voorbij rennen? Ik ben toch niet?
5: Coco.
6: De Lulu.
5: Gek.
4: Dus sprint terug voor een Samsung Galaxy Book 4 met Core i7 processor voor €659. Mediamarkt.
7: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
8: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij Belsimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo is de Google Pixel 11 Pro nu extra scherp geprijsd als je het toestel combineert met een abonnement van Odido. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo Belsimpel kan het zijn.
9: Regio 8 Nieuws.
10: Goedemiddag, ik ben Marcel Vermeer. Dit najaar mag illegaal vuurwerk onbeperkt en anoniem ingeleverd worden. Dat betekent wel vaak een stukje rijden, want het aantal locaties is beperkt. Ook handelaren die van hun illegale voorraad af willen zijn welkom. Het belangrijkste is dat verboden vuurwerk niet thuis blijft liggen en later tot onveilige situaties of boetes leidt. Een van de locaties voor het inleveren van vuurwerk in de regio is morgen tussen 8 en 1 geopend in Lochem. Op parkeerplaats de Elselaan nummer 4. Een technische storing heeft voor veel verwarring gezorgd bij woningzoekenden in Lichtenvoorde en Eibergen. Op de website van Thuis in de Achterhoek kregen sommige belangstellenden onterechte melding dat hun inkomen niet aan de voorwaarden van de huurwoning voldeed, waardoor ze zich niet konden inschrijven. Maar het bleek dus om een technische fout te gaan. Dat probleem is gistermiddag opgelost. De organisatie roept nu woningzoekenden op die eerder de foutmelding kregen om opnieuw in te loggen en alsnog een reactie in te dienen. Er komen in Doetinchem 96 appartementen op de plek waar nu nog het lege horecapand staat, waarin voorheen restaurant Asian Bite te vinden was. In eerste instantie zouden er 83 woningen komen, maar het plan werd aangepast. Omdat een dakloze opvang naast het pand waarschijnlijk overlast kan meebrengen, is in overleg met de gemeente besloten de appartementen kleiner en goedkoper te maken. Er komen nu dus 96 woningen waarvan 70% betaalbaar is. Bij koploper Heracles Almelo moet de Graafschap morgenavond om 8 uur op zoek naar de eerste zege van het seizoen in de keukenkampioendivisie. Na de totaal mislukte competitiestart met slechts 1 punt uit de eerste 4 duels kan de Graafschap een succes goed gebruiken. Of de tegenstander zich daar ook voor leent is nog maar de vraag. De ploeg uit Almelo heeft nog geen punt gemorst en al 16 doelpunten gemaakt. De wedstrijd wordt morgenavond live uitgezonden bij Regio 8 vanaf 8 uur. En tot zover het nieuws. Meer op regio8.nl of in de Regio 8 app.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar 1,62. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar 1,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
3: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
4: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals alle Dr. van der Hoog, tweede halve prijs. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl.
5: Mooi van Ethos.
6: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
7: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 3 uur. Regio 8 nieuws.
8: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Regio 8.
9: De Russische president Poetin heeft vandaag gezegd dat er een kans op vrede is in de oorlog tussen zijn land en Oekraïne. Hij sprak op een economische conferentie in Vladivostok. Maar de waarschuwing van de Oekraïnse regering dat het vliegverkeer boven Rusland niet langer veilig is, compliceert volgens Poetin eventuele vredesbesprekingen. Hij ontkende berichten dat hij overweegt om honderdduizenden extra manschappen te mobiliseren. Op station Brussel-Zuid is vandaag een man gearresteerd die daar rondliep met een automatisch geweer. De man was vanuit Frankrijk net op het station aangekomen en hij viel op bij de patrouillerende veiligheidsdienst. Toen de politie en militairen hem overmeesterden, bleek hij een Kalasjnikov bij zich te hebben. Het is niet bekend wat hij van plan was met het wapen. Op Schiphol is woensdag een 18-jarige man aangehouden die een vuurwapen met munitie in zijn tas had. Het wapen is in beslag genomen. Bij een doorzoeking van zijn woning zijn vervolgens 10 bivakmutsen en diverse kapmessen gevonden. Dit maakte de Koninklijke Marechaussee vandaag bekend. De verdachte zit nog vast. Ook de telefoons van een drietal mannen waarmee hij op Schiphol rondliep zijn in beslag genomen. Nu het Commissariaat voor de Media adviseert om de erkenning van de omroep Ongehoord Nederland in te trekken, vinden Kamerleden dat minister Letschert dit besluit niet langer uit moet stellen. Mediawoordvoerders van Pro, CDA, VVD en Ja 21 zeggen dit tegen het ANP in een reactie op een brief van de toezichthouder van vandaag. Na diverse sancties tegen de omroep lijkt de recente uitzending, waarin een toespraak van Adolf Hitler welwillend werd besproken, de druppel die de emmer doet overlopen. Het weer ligt tot zwaar bewolkt, maximaal rond de 20 tot 23 graden. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwesten tot westenwind.
8: Tot zover het radionieuws op Regio 8.
7: Sven Dimmendaal.
10: Ja, richting het einde van je werkdag met hoog bezoek in de Achterhoek. Koningin Maxima komt naar de Achterhoek. Waarom hoor je zo? En Prins onderweg naar Eminem.

Hocus Pocus, wegfocus. Houdini. Regio 8, het einde van je werkdag. Tenminste, je moet nog een paar uur en dan kun je lekker genieten van de donderdagmiddagborrel die op je staat te wachten als het goed is. Of het kan ook zijn dat je morgen pas een middagborrel hebt, de vrijdagmiddagborrel. Ik hoor heel veel bedrijven die het op de donderdagmiddag doen. En aan de andere kant vind ik dat ook wel weer gek, want ja, dan moet je toch vrijdag nog gewoon weer werken. Dus kun je ook niet helemaal het lab. Nou ja, goed, bijzaak. Regio 8, koningin Maxima is vandaag in de Achterhoek. En niet zomaar, ze komt naar Hengelo. En dat doet ze niet om alleen te kijken naar woningen en een houten school. Ze gaat namelijk zelf ook aan de slag. Dat doet ze met vezelhennepoogsten. En het bezoek draait op biobased bouwen. Ja, oftewel huizen bouwen met natuurlijke materialen, zoals bijvoorbeeld hout, hennep, wat ze dus zelf gaat oogsten, en vlas. Ja, dat zijn materialen die tijdens hun groei CO2 opnemen en daarna dus bijvoorbeeld gebruikt kunnen worden voor de constructie of isolatie van een huis. Dus heel duurzaam natuurlijk. En dat gebeurt ook al volop in onze regio, want in Wehl maakt gewoon hout, complete houten woningen in een fabriek. En in Gaanderen komen op het terrein van de voormalige Augustinusschool 29 volledig houten woningen. En dan hoor ik je denken, ja, dat biogedoe, heeft dat nou wel voordelen? Zeker. Minder bouwafval, minder transportbewegingen en minder overlast op de bouwplaats. En bovendien kunnen woningen veel sneller worden gerealiseerd. Volgens hoogleraar Jan Rotman staat biobased bouwen aan de vooravond van een grote doorbraak. En zijn verwachting, over 10 jaar vinden we een huis van hout of andere natuurlijke materialen de normaalste zaak van de wereld. Ja, ik ben even benieuwd naar jouw mening. Wat vind jij van houten woningen?

Neil Young Confident. Ik lees best wel veel over die huizen, of die houten huizen. Koningin Maxima is namelijk vandaag in de Achterhoek in Hengelo. Heeft alles te maken met dat biobased bouwen. Gewoon hout uit Wehl doet dat onder andere. Ik zie daar best wel veel vragen ook over binnenkomen. Van, is dat nou wel brandveilig? Nou, daar is uiteraard groot onderzoek naar gedaan of het wel veilig is om dat soort huizen te bouwen. En voor de rest zie ik ook wat berichten dat het makkelijker is, minder arbeidsintensief. Ja, en dat dat dan dus misschien ook wel weer voordeliger is in de kosten. Wie weet. Ja, goed. Het hele verhaal, dat lees je bij Omroep Gelderland, uiteraard. Dit is Regio 8, zometeen Sommieu onderweg met Feels naar Dire Straits. Dit is Lady Writer. Goedemiddag.

snap dus echt niet wat artiesten met getallen hebben. Deze ook weer. Sommieu uit Den Haag. Die denkt, weet je wat, ik noem mijn titel geen Feels. Nee, ik noem het Feels Part 2. Ja, het had ook wat mij betreft gewoon Feels kunnen heten. Was het net zo mooi geweest, toch? Dit is Regio 8. Zometeen het laatste nieuws uit binnen- en buitenland onderweg. Eerst Tina Turner nog en I Don't Wanna Fight.

0: weten wat er speelt in je regio? Check dan even onze website regio8.nl of download de Regio 8 app. Blijf je continu op de hoogte van het laatste nieuws uit jouw achtertuin. Wat je ook kunt doen is lekker de radio aan laten staan. Want Marcel schuift zo meteen aan met het laatste nieuws uit jouw regio. En daarna ook nog Eruption. I Can't Stand the Rain komt eraan na het streeknieuws.
1: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
2: Nu met de Gamma Voordeel.

0: Google Pay. Gezondheidsvraag? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Bioticomel One-A-Day koudtabletten. Deze bevatten een mix van 6 geselecteerde bacteriestammen die maagzuur overleven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
1: Nog 309.000.
2: Oké. Elektrisch en garantie? 7 stuur. Alcantara bekleding.
3: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
4: Kijk eens, gevonden.
3: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
5: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
6: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
7: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
8: Jongens, eten!
9: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
10: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
11: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
12: Regio 8 Nieuws.
13: Goedemiddag, ik ben Marcel Vermeer. Dit najaar mag illegaal vuurwerk onbeperkt en anoniem ingeleverd worden. Dat betekent wel vaak een stukje rijden, want het aantal locaties is beperkt. Ook handelaren die van hun illegale voorraad af willen zijn welkom. Het belangrijkste is dat verboden vuurwerk niet thuis blijft liggen en later tot onveilige situaties of boetes leidt. Een van de locaties voor het inleveren van vuurwerk in de regio is morgen tussen 8 en 1 geopend in Lochem. Op parkeerplaats de Elselaan nummer 4. Er komen in Doetinchem 96 appartementen op de plek waar nu nog het lege horecapand staat, waarin voorheen restaurant Asian Bite te vinden was. In eerste instantie zouden er 83 woningen komen, maar het plan werd aangepast. Omdat een dakloze opvang naast het pand waarschijnlijk overlast kan meebrengen, is in overleg met de gemeente besloten de appartementen kleiner en goedkoper te maken. Er komen nu dus 96 woningen waarvan 70% betaalbaar is. Bij koploper Heracles Almelo moet de Graafschap morgenavond om 8 uur op zoek naar de eerste zege van het seizoen in de keukenkampioendivisie. Na de totaal mislukte competitiestart met slechts 1 punt uit de eerste 4 duels kan de Graafschap een succes goed gebruiken. Of de tegenstander zich daar ook voor leent is nog maar de vraag. De ploeg uit Almelo heeft nog geen punt gemorst en al 16 doelpunten gemaakt. De wedstrijd wordt morgenavond live uitgezonden bij Regio 8 vanaf 8 uur. Een technische storing heeft voor veel verwarring gezorgd bij woningzoekenden in Lichtenvoorde en Eibergen. Op de website van Thuis in de Achterhoek kregen sommige belangstellenden onterecht de melding dat hun inkomen niet aan de voorwaarden van de huurwoning voldeed, waardoor ze zich niet konden inschrijven. Maar het bleek dus om een technische fout te gaan. Dat probleem is gistermiddag opgelost. De organisatie roept nu woningzoekenden op die eerder de foutmelding kregen om opnieuw in te loggen en alsnog een reactie in te dienen. En tot zover het nieuws. Meer op regio8.nl of in de Regio 8-app.

Hij is gesloten. De transferperiode, de transfermarkt. Dus dat wil zeggen dat de Graafschap geen nieuwe spelers meer binnen kan halen. Toch hebben ze nog iemand teruggehaald richting Doetinchem. En wie dat is, dat vertel ik je zo meteen. Ook Mr. Onderweg. Curie komt eraan naar Marshmello en Cameron Withcamp. Dit is Hello.

uit de periode dat de dubbele namen heel erg populair waren. Mr. Mister. Komt een beetje uit de periode van ook Duran Duran of Talk Talk. Het enige verschil is dat je Mr. Mister in dit geval niet dubbel schrijft. Maar goed, het is wel ontzettend fijne muziek die ze in die periode hebben gemaakt. Kyrie Hardy op Regio 8. Ja, en ik zei het net al, de transferperiode, die is voorbij. De transfermarkt is gesloten. Gisteren gingen de spreekwoordelijke deuren dicht van de transfermarkt. En tot die tijd konden clubs nog nieuwe spelers aantrekken of verwijderen uit hun team. De Graafschap heeft gisteren nog een nieuwe speler. Rechtsback Nolan Martens keert namelijk weer terug bij de Graafschap. 22-jarige Belg werd na de winterstop al ingehuurd van Excelsior, maar keerde na de play-offs weer terug naar Rotterdam. Nu keert hij dus weer terug naar de Achterhoek en tekent hij maar liefst voor 3 jaar. Technisch manager Barry Powell zegt erover: Nolan is multifunctioneel en zetbaar en kan op meerdere posities uit de voeten. Hij kent de club, cultuur en speelwijze al goed, waardoor hij

die is blij met de terugkeer. Hij zegt, ik heb hier een heel mooi half jaar beleefd. Ik ben blij dat ik dat mag verlengen. Het is mooi om de jongens weer terug te zien. En te merken dat het van beide kanten goed voelt. Ik kijk er naar uit om weer op de Vijverberg te spelen. En ik heb er ontzettend veel zin in. Ja, Martens die speelde vorig seizoen 14 duels voor de Superboeren. En hier kwam hij één keer tot scoren. Dit seizoen stond hij bij 2 wedstrijden van Excelsior op het veld. Tegen SC Cambuur en tegen PSV. En nu dus ook weer voor de Graafschap. Een goede terugkeer of niet? Laat het weten. 06 4.

Regio 8. Bent Boon. Zometeen word je bijgepraat met het laatste nieuws uit binnen- en buitenland. Het nieuws uit jouw regio volg je, doe je op de website van Regio 8. Regio 8.nl of in de Regio 8 app.

0: beauty van binnenuit ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, Davitamon Beauty Gummies met vitamine C voor de huid, biotine voor het haar en zink voor de nagels in één formule. Nu alle Davitamon Imea en Dional 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine.
1: De staatsloterij bestaat 300 jaar. Met ook dit jaar weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. Maar liefst 456 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18 plus.
2: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Alpro 1 plus 1 gratis. En Senseo koffiepads, een zak van 16 stuks, 4,99. En je kunt sparen voor gratis Beter Bikken Buddies. We doen met je mee, Plus.
1: De mega jackpot van 10 september staat op 18,5 miljoen. 18,5 miljoen. Belastingvrij. De tiende kan het gebeuren. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18 plus.
3: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vrienden loterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
4: Voor wie zijn we ook van weer?
3: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt.

0: maak je snel vrienden. Zes malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
1: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
2: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 4 uur. Regio 8 nieuws.
3: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Regio 8.
4: Bij een mogelijke steekpartij in Hoogeveen is gisteravond een Roemeense man om het leven gekomen. Twee mannen, ook van Roemeense afkomst, zijn als verdachte opgepakt. Volgens RTV Drenthe ging er een ruzie aan de steekpartij vooraf. De politie houdt sterk rekening met een steekincident, maar moet dit met onderzoek nog wel bevestigen. Het lichaam van de vorige maand in de gevangenis overleden oorlogsmisdadiger Mladic wordt vandaag van Nederland naar Servië overgebracht. Dit heeft de Servische president Vučić verklaard. Mladic werd in 2017 door het Joegoslavië-tribunaal tot levenslang veroordeeld voor genocide en misdaden tegen de menselijkheid. Tijdens de Bosnische oorlog kwamen zeker 100.000 mensen om het leven, waarvoor hij de hoofdverantwoordelijke was. Dankzij de regen hebben de waterschappen in Nederland de voorzorgsmaatregelen afgeschaald. Maar ze waarschuwen dat het nog jaren kan duren voordat het grondwaterpeil hersteld is. De Unie van Waterschappen waarschuwt in een bericht van nu.nl dat het waterpeil in de rivieren nog altijd lager is dan normaal. Verder kon niet alle regen de droge grond intrekken en is voor een deel verdampt. Het giftige blauwalg komt op veel plaatsen nog voor. De Russische president Poetin heeft vandaag gezegd dat er een kans op vrede is in de oorlog tussen zijn land en Oekraïne. Hij sprak op een economische conferentie in Vladivostok. Maar de waarschuwing van de Oekraïnse regering dat het vliegverkeer boven Rusland niet langer veilig is, compliceert volgens Poetin eventuele vredesbesprekingen. Hij ontkende berichten dat hij overweegt om honderdduizenden extra manschappen te mobiliseren. Het weer licht tot zwaar bewolkt, maximaal rond de 20 tot 23 graden. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwesten tot westenwind.
3: Tot zover het radionieuws op Regio 8.
5: Yes! Van zaterdag 12 tot en met dinsdag 15 september is het weer zover. Kermis Gaanderen. Daar is 4 dagen gas erop. Met de Boetners, DJ Team Loka, Jan Biggel, DJ Jurgen, de Lawine Boys, Ture Mike, Troef Kindertheater, De Grensvaarders, Cabrio, Tinus Hoekstra, Patrick Willemsen, De Getapte Jongens, The Perfect Showband en Wir sind Spitze. Ook zal het traditionele koningsschieten, vogelknuppelen op maandagochtend en dinsdagmiddag het keizerschieten plaatsvinden. En dinsdagavond het knallende slotstuk, de mooiste après-ski-party van de Achterhoek. Scoor nu jouw paspartout in de voorverkoop bij Koenders Het Ware Huis, Hoofdstraat 13 in Gaanderen. Het complete programma vind je op kermisgaanderen.nl. 4 dagen feest in Gaanderen. Ben jij erbij? Van zaterdag 12 tot en met dinsdag 15 september?
6: Deze zomer beleef je cultuur in de natuur. Kom naar een prachtige voorstelling in het Openluchttheater Engbergen. En geniet van theater, muziek en gezelligheid onder de open hemel. Kijk voor het gehele aanbod op openluchttheater-engbergen.nl.
7: Met op zaterdag 12 september Oasis Undercover Sessies.
6: Samen uit, samen genieten in het Openluchttheater Engbergen.
5: De Kermis van Gaanderen wordt mede mogelijk gemaakt door Schuurink Bouwmateriaal. Voor bouw of verbouw van uw huis en schuur is Schuurink uit Gaanderen zeker niet duur. Kijk op schuurinkbouwmaterialen.nl. Het Pumpke Evenementenverhuur en Catering Gaanderen. Kijk op www.pumpkeverhuur.nl. Gerritsen van Groningen. Een echt Achterhoeks familiebedrijf. Al meer dan 50 jaar een betrouwbare partner in metaalbewerking en poedercoating. Kijk voor meer informatie op www.gerritsen-van-groningen.nl.
8: In de Achterhoek regelen we het samen.
9: 60.000 huishoudens zijn al lid van Kruiswerk. We zijn dichtbij als je hulp thuis nodig hebt en altijd een luisterend oor. Voor je moeder, je buurvrouw en ook altijd voor jou.
10: Word ook lid voor €26,50 per kalenderjaar en kijk op kruiswerk.nl.
11: Kruiswerk,
6: altijd iemand dichtbij.
5: De Kermis van Gaanderen wordt mede mogelijk gemaakt door Limbeek Personeelsdiensten Gaanderen. Voor de beste persoonlijke professionele match tussen werkzoekende en organisatie. Kijk voor meer info, goed gesprek en goede match op limbeekpersoneelsdiensten.nl. Dat is mooi werk. RMA Combidiensten. Wij bieden totaaloplossingen voor aanleg van openbare verlichting, gas, water en elektra, datanetwerken en volledige installatie van fiber to the home werken in binnen- en buitenland. Kijk voor meer informatie op www.rma-combidiensten.nl. RH Badkamers Silvolde. De kracht van de betere badkamer. Kijk voor meer informatie op rhbadkamers.nl.
7: Regio 8 richting de donderdagmiddagborrel met de muziek van Regio 8. Zometeen Lost Frequencies onderweg naar One Republic. En laat ook vooral horen wat jij...

Dit is Regio 8 en de Belgen Lost Frequencies, Live It All. Regio 8. Nou, officieel uit België. En ja, het zijn twee producers die ontzettend fijne muziek maken. En keer op keer hits scoren. Nieuwe muziek dus op Regio 8. Lost Frequencies en Live It All. Zo richting het einde van je werkdag. De donderdagmiddagborrel die zit eraan te komen. Bitterballen. Kleine frikadellen. Wat ligt hier nog meer? Lumpia's. Allemaal lekkere dingen. Allemaal genieten. En misschien jij ook wel. En dat doe je natuurlijk met de muziek van Regio 8. Dus waarmee kan ik jou en je collega's verblijden? Laat dat even weten. 0647 47 0022. Draai ik het graag voor je. Zometeen nog even terugblik op de transferperiode van de Graafschap. Muziek ook onderweg van Chris Cross Amsterdam. Nieuwe muziek. My Oh My komt eraan. Naar deze iconische plaat van ABBA. Money, money, money. Iets wat ik in ieder geval niet heb. Oh, sorry.

Broek en My Oh My. Je luistert naar de leukste uit je regio. Waar morgen Heinz Scheur uiteraard weer aanschuift om ons bij te praten over de wedstrijd die dit weekend op de planning staat. Ja, en we hebben het de hele tijd over die transferperiode. De Graafschap heeft de selectie voor de rest van het seizoen rond. En heeft wat extra versterking, kan geen kwaad. Want ja, de start van dit seizoen die is zeg maar op zijn zacht gezegd moeizaam. Na 4 wedstrijden hebben de superboeren pas 1 punt binnen weten te harken. En dat moet echt beter. En dat hoopt de Graafschap te doen met de laatste 2 aanwinsten. En dat zijn natuurlijk, ik heb ze net al genoemd, Nolan Martens, doelman Paul Reversson. En Martens die keert terug naar de Vijverberg na een korte periode bij Excelsior. Voor hem voelt dat dus ook lekker vertrouwd. Hij noemt de terugkeer zelfs een soort thuiskomen. Of hij vrijdag tegen Heracles direct aan de aftrap staat, weet Martens nog niet. Maar hij hoopt in ieder geval van wel. Ja, en Reversson dan. Hij komt op huurbasis over van Ajax. De 21-jarige keeper wil in Doetinchem vooral minuten gaan maken. En de concurrentiestrijd aangaan voor een plek onder de lat. Reversson speelde vorig seizoen met jong Ajax al eens op de Vijverberg. En die herinneringen die gaven volgens de keeper de doorslag. Hij zegt namelijk, ik vind het echt een heel mooi stadion. Geweldige sfeer, de supporters die ook achter hun team staan. Ook al gaat het niet altijd even goed, dat trok me echt het meest. Ja, vrijdag wacht er een flinke strijd voor de Doetinchemmers. Want dan gaat de ploeg op bezoek bij de huidige koploper Heracles, of Heracles hoe je het wil noemen. Heracles Almelo. En de aftrap die vindt plaats om vrijdag 8 uur. Ja, het wordt uiteraard ook uitgezonden bij 8 Sport. Zij zijn erbij vanaf 7.

0: zeg wel eens, schuine hoek van 90 graden zitten, is het lekker warm. Zullen deze mannen ook gedacht hebben, denk ik. 98 Degrees, een samenwerking met Stevie Wonder. En dan krijg je een gigantische True to Your Heart, hoorde je op Regio 8. Zo vlak voor het laatste streeknieuws word je zo meteen bijgepraat. En dat lees je uiteraard ook op onze website regio8.nl of in de Regio 8 app.
1: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het. Ben jij ondernemer en wil je verduurzamen? Credits helpt je op weg. Als stichting helpen we jouw bedrijf te investeren in duurzame apparatuur, batterijopslag of een elektrische bus. Nu met 2% rente. Ondernemen begint bij Credits. Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
2: Een stralende huid voor jouw beautybudget. Patrick Pleister. Nu L'Oréal Paris en Garnier gezichtsverzorging en reiniging. 1 plus 1 gratis. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je...

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij Belsimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo is de Google Pixel 11 Pro nu extra scherp geprijsd als je het toestel combineert met een abonnement van Odido. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en Simoli. Zo Belsimpel kan het zijn.
2: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
3: Regio 8 Nieuws.
4: Goedemiddag, ik ben Marcel Vermeer. Dit najaar mag illegaal vuurwerk onbeperkt en anoniem ingeleverd worden. Dat betekent wel vaak een stukje rijden, want het aantal locaties is beperkt. Ook handelaren die van hun illegale voorraad af willen zijn welkom. Het belangrijkste is dat verboden vuurwerk niet thuis blijft liggen en later tot onveilige situaties of boetes leidt. Een van de locaties voor het inleveren van vuurwerk in de regio is morgen tussen 8 en 1 geopend in Lochem. Op parkeerplaats de Elselaan nummer 4. Er komen in Doetinchem 96 appartementen op de plek waar nu nog het lege horecapand staat, waarin voorheen restaurant Asian Bite te vinden was. In eerste instantie zouden er 83 woningen komen, maar het plan werd aangepast. Omdat een dakloze opvang naast het pand waarschijnlijk overlast kan meebrengen, is in overleg met de gemeente besloten de appartementen kleiner en goedkoper te maken. Er komen nu dus 96 woningen waarvan 70% betaalbaar is. Een technische storing heeft voor veel verwarring gezorgd bij woningzoekenden in Lichtenvoorde en Eibergen. Op de website van Thuis in de Achterhoek kregen sommige belangstellenden onterechte melding dat hun inkomen niet aan de voorwaarden van de huurwoning voldeed, waardoor ze zich niet konden inschrijven. Maar het bleek dus om een technische fout te gaan. Dat probleem is gistermiddag opgelost. De organisatie roept nu woningzoekenden op die eerder de foutmelding kregen om opnieuw in te loggen en alsnog een reactie in te dienen. Bij koploper Heracles Almelo moet de Graafschap morgenavond om 8 uur op zoek naar de eerste zege van het seizoen in de keukenkampioendivisie. Na de totaal mislukte competitiestart met slechts 1 punt uit de eerste 4 duels kan de Graafschap een succes goed gebruiken. Of de tegenstander zich daar ook voor leent, is nog maar de vraag. De ploeg uit Almelo heeft nog geen punt gemorst en al 16 doelpunten gemaakt. De wedstrijd wordt morgenavond live uitgezonden bij Regio 8 vanaf 8 uur. En tot zover het nieuws. Meer op regio8.nl of in de Regio 8 app.
3: Sven Dimmendaal, Regio 8.

Even een vraagje. Do you think I'm sexy? Ik denk het niet, daarom heb ik ook een radio gezicht, toch? Het is maar goed dat we geen visual radio hebben, dat je live mee kunt kijken. Want dan knapt je beeldscherm. Nee, dat is onzin. Een beetje zelfspot moet ook kunnen, toch? Goedemiddag, dit is Regio 8 met zometeen de Beatles na Oscar en de Wolf. Dit is Angel Face op Regio 8.

The Beatles en Back in the USSR. Ik ben net gebeld door 1972. De vraag waarom de frontman van deze band, Paul McCartney, nooit meedeed met klaverjassen. Ja, dat is zo'n joke uit, zo'n grap uit 1972. En ik kreeg het antwoord omdat Paul McCartney...

Dit is Regio 8. Lady Gaga en Shape of a Woman. Zo vlak voor het laatste nieuws word je zo meteen bijgepraat met het nieuws uit binnen- en buitenland. Ook Maroon 5 onderweg naar Moby en Lift Me Up.

0: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
1: Nee.
0: Proteïneshakes. Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
2: Lekker bezig.
0: Milner.
3: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Aruba, Bali of Kaapstad. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
0: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
2: Lekker bezig.
4: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals. Met alleen deze week topdeals op geselecteerde laptops van onder andere HP. En tot 30% korting op rugzakken en tassen van onder andere e-spec. Korting geldt op de meest getoonde prijs. Dus even bollen voor een swingende start.
5: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
6: Klopt. Normaal reis ik in het daluren met 40% korting.
5: Oh, en nu niet?
6: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
5: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
7: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij BelSimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo BelSimpel kan het zijn.
8: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
9: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger en de legendarische Big Mac saus.

0: van de Achterhoek. 5 uur. Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Regio 8. De Nederlandse man die vorige maand als bestuurder van een busje betrokken was bij een dodelijk ongeval in Amerika zal vrijdag voor de rechtbank in Ohio verschijnen. De 48-jarige man uit Markelo was met nog 6 Nederlanders onderweg naar een trek-a-trek-festival en negeerde volgens de Amerikaanse justitie een stopbord. 3 inzittenden van zijn busje kwamen om het leven. Hij kan tot 1,5 jaar gevangenisstraf krijgen en mag voorlopig de staat Ohio niet verlaten. Het Amerikaanse bedrijf Uber van de taxis en bezorgdiensten gaat 10% van zijn kantoorpersoneelsbestand schrappen. Het is niet bekend hoeveel banen er op het Europees hoofdkantoor in Amsterdam verloren zullen gaan. De marktpositie van Uber-taxis staat in de VS onder druk door de opkomst van platforms voor zelfrijdende taxis. Uber maakte eerder bekend ook zelf te gaan investeren in deze robotaxis. Ze zullen binnenkort ook in Europa gaan rijden. In het Noord-Hollandse Hoorn is gisteren een 13-jarige jongen overleden na een aanrijding door een auto. De automobilist is aangehouden. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het dodelijk ongeluk en roept getuigen op om zich te melden. Nu de scholen weer zijn begonnen, raadt de politie aan om elkaar de ruimte te geven en de snelheid aan te passen. Dankzij de regen hebben de waterschappen in Nederland de voorzorgsmaatregelen afgeschaald. Maar ze waarschuwen dat het nog jaren kan duren voordat het grondwaterpeil hersteld is. De Unie van Waterschappen waarschuwt in een bericht van nu.nl dat het waterpeil in de rivieren nog altijd lager is dan normaal. Verder kon niet alle regen de droge grond intrekken en is voor een deel verdampt. Het giftige blauwalg komt op veel plaatsen nog voor. Het weer, vanavond en in de nacht een enkele bui. Morgenochtend code geel aan de kust met windstoten. Middagtemperatuur 20 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar 2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.

0: camper.nl.
1: Een andere auto of onderhoud nodig? Veilig op vakantie met je camper of caravan? Bij autobedrijf Geert Stevering in Ulft ben je dan aan een vertrouwd adres. Al sinds 2003 de specialist in verkoop, onderhoud en reparatie. Kies uit zo'n 50 occasions of informeer naar een nieuwe auto. Topservice, vakmanschap en scherpe prijzen. Autobedrijf geertstevering.nl. Altijd kwalitatief onderweg.
2: Specialist in tegels en sanitair. Max for Home, Fabriekstraat 1602 in Doetinchem.
3: Kom naar Doetinchem. Lekker winkelen. Lekker uit eten in de culinaire hoofdstad van de Achterhoek. Lekker genieten van museumbezoek, film en theater. Vier het Stadsfeest van Doetinchem. Op vrijdag 4, zaterdag 5 en zondag 6 september. Meer weten? Kijk op lekkerdoetinchem.nl. Je beleeft het allemaal in Doetinchem. Lekker hoor.
4: Meubeloutlet Campers, met een grote keuze in bedden, banken, voor thuis, eethoeken en nog veel meer. En dat met de kwaliteit van Campers, maar met heel veel voordeel. Kom kijken en laat u verrassen bij Meubeloutlet Campers aan de Hogeweg in Ulft.
5: Nog 309.000.
6: Oké, okay. Elektrisch en garantie?
7: 7 stuurlen. Oh,
6: Alcantara bekleding.
8: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
9: Kijk eens, gevonden.
8: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet.

0: Regio 8, Maroon 5, Misery. Regio 8. Ja, en we gaan even naar Doetinchem, of naar in ieder geval de Achterhoek. Want koningin Maxima bracht vandaag een bezoek aan de Achterhoek. Ze kwam onder meer dus naar Doetinchem om te zien hoe daar wordt gewerkt met biobased bouwen. In een nieuwbouwwijk Weidewald kreeg ze uitleg over hoe die duurzame bouwmethode in de stad wordt toegepast. En ook een rondleiding.
1: Koningin Maxima die interesseert zich al heel lang voor duurzame vormen van bouwen. Deze vorm van bouwen zorgt ervoor dat wat we dan noemen de CO2-footprint van het gebouw ontzettend omlaag gaat. Dat is goed voor het klimaat en dat is goed voor de schaarse grondstoffen waar we gebruik van maken in de bouw. En het zorgt ook ervoor dat het woonbeleving aanzienlijk verbetert. En dat zijn eigenlijk drie dingen die de koningin en überhaupt heel veel mensen heel erg belangrijk vinden.
2: Biobased bouwen is echt een andere manier van bouwen.
1: Regulier zou je kunnen zeggen bouwen met beton en kalkzandsteen.

0: En doen we dat ook allemaal op de bouwplaats. Weidewald, onderdeel van de kwekerij, is eigenlijk een project waarbij de woningen volledig zijn gebouwd in de fabriek. En op de bouwplaats in elkaar worden gezet. En dan ook nog eens een keer zijn gemaakt van hout en biobased bouwmaterialen.
1: Volgens Van der Groep kan het project in Doetinchem een goed voorbeeld zijn voor andere bouwprojecten.
0: Volgens mij laten we hier in Doetinchem zien wat er gewoon nu al kan. Dit kan ook op heel veel andere plekken in het land. En ik hoop dat de aandacht die de koningin en de minister, want die is er ook bij, hier aan geven ook echt een voorbeeld is voor andere gemeentes in Nederland.
2: Ja, in de toekomst dus geen stenen woningen meer, maar gewoon van hout.

wanna be with you. Ja, lekker. Het einde van je werkdag. Het begin van een prachtige avond. Wat wil jij horen tijdens het avondeten? Eet smakelijk trouwens als je aan het eten bent. Laat het weten. 0647 470022. Draai ik de nieuwe van Mark Amber voor je. Dit is The Proof.

even een luisteronderzoekje onder de luisteraars van Regio 8. Hoe is Johnny? Hebben we nog iemand hier in de chat die Johnny heet? Laat het even weten, 06-47-47-0022. Als jij Johnny heet, vind ik leuk om van je te horen. Zometeen uiteraard het uitgebreide weerbericht van onze eigen weerboer Johnny. Gerrit Vossers natuurlijk. En zometeen ook nog fijne muziek onderweg. En waarmee sluit jij je werkdag af? Mag je ook even laten weten. 06-47-47-0022. En dan moet je nu even voorstellen dat ik even wegloop. Dus ik loop even de studio uit. Ik loop even naar een drumstel, die heb ik hier staan. Ik ben ontzettend muziekliefhebber. Ik speel gitaar, ik speel drums. Moet je even wachten. Ik loop even. Komt-ie.

0: Loter zat, belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Voordeel voor een stralende lach bij Trekpleister. Nu 2+2 gratis op de mondverzorging van Elmex, Meridol en Colgate. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
0: De mega jackpot van 10 september staat op 18,5 miljoen. 18,5 miljoen. Belastingvrij. De tiende kan het gebeuren. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak en jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Wees lekker jezelf bij Centerparks. Volg je natuur, Centerparks.
3: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij Belsimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo is de Google Pixel 11 Pro nu extra scherp geprijsd als je het toestel combineert met een abonnement van Odido. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en Simonly. Zo Belsimpel kan het zijn.
4: Drie ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
5: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
6: Regio 8 Nieuws.
7: Goedemiddag, ik ben Marcel Vermeer. Bij koploper Heracles Almelo moet de Graafschap morgenavond om 8 uur op zoek naar de eerste zege van het seizoen in de keukenkampioendivisie. Na de totaal mislukte competitiestart met slechts 1 punt uit de eerste 4 duels kan de Graafschap een succes goed gebruiken. Of de tegenstander zich daar ook voor leent is nog maar de vraag. De ploeg uit Almelo heeft nog geen punt gemorst en al 16 doelpunten gemaakt. De wedstrijd wordt morgenavond live uitgezonden bij Regio 8 vanaf 8 uur. Er komen in Doetinchem 96 appartementen op de plek waar nu nog het lege horecapand staat, waarin voorheen restaurant Asian Bite te vinden was. In eerste instantie zouden er 83 woningen komen, maar het plan werd aangepast. Omdat een dakloze opvang naast het pand waarschijnlijk overlast kan meebrengen, is in overleg met de gemeente besloten de appartementen kleiner en goedkoper te maken. Er komen nu dus 96 woningen waarvan 70% betaalbaar is. Een technische storing heeft voor veel verwarring gezorgd bij woningzoekenden in Lichtenvoorde en Eibergen. Op de website van Thuis in de Achterhoek kregen sommige belangstellenden onterecht de melding dat hun inkomen niet aan de voorwaarden van de huurwoning voldeed, waardoor ze zich niet konden inschrijven. Maar het bleek dus om een technische fout te gaan. Dat probleem is gistermiddag opgelost. De organisatie roept nu woningzoekenden op die eerder de foutmelding kregen om opnieuw in te loggen en alsnog een reactie in te dienen. Dit najaar mag illegaal vuurwerk onbeperkt en anoniem ingeleverd worden. Dat betekent wel vaak een stukje rijden, want het aantal locaties is beperkt. Ook handelaren die van hun illegale voorraad af willen zijn welkom. Het belangrijkste is dat verboden vuurwerk niet thuis blijft liggen en later tot onveilige situaties of boetes leidt. Een van de locaties voor het inleveren van vuurwerk in de regio is morgen tussen 8 en 1 geopend in Lochem. Op parkeerplaats de Elselaan nummer 4. En tot zover het nieuws. Meer op regio8.nl of in de Regio 8-app.
8: Ja, dankjewel.
9: Ho, daar heen hem. De weerboer van het oosten. Gerrit Vossers.
8: Gerrit, goedemiddag.
10: Goedemiddag.
8: Ik kijk naar buiten en ik ben vandaag eigenlijk best tevreden over het weer. Het was best goed weer vandaag.
10: Ja, nee, dat klopt ook. En op dit moment is het
8: hallo?
10: Ja.
8: Ja. Oh, nou, alles viel in één keer even weg.
10: Oh.
8: Dus en vandaag.
10: Nee, het was. Ja, nee, maar het was. Vandaag is op dit moment ook nog ruim 21 graden. De temperatuur was fijn. En vooral in de middag toen de zon doorkwam. Vanmorgen viel hier en daar een klein beetje motregen. Maar het bleef bij een paar druppels tot maximaal 1 millimeter in de regio. En ja, dat was toch wel het, vooral in de ochtendperiode. Vanmiddag is het meeste plaatsen droog gebleven. En ja, die bewolking die nu aanwezig is, die zien we vanavond ook nog wel. Maar de zon is er ook nog even bij. En uiteindelijk ja, koelt het af, komen nacht naar 18 graden. Dus blijft vanavond ook nog wel een tijdje aangenaam. De wind die wakkerde soms ietsjes aan, maar die is op dit moment wat rustiger. Maar morgen hebben we ook weer opnieuw met meer wind te maken. Vooral later op de ochtend en ook begin van de middagperiode. En heeft te maken met buien die naar ons toe komen. Want morgen krijgen we te maken met een koufront. En temperaturen die lopen voor die tijd nog op naar een graad of 21, 22. En dat zal dan begin van de middag zijn. En daarna dan komen die buien. En ja, die kunnen, dat zal ook wel kort en hevig zijn. Eerst misschien nog een klein beetje regen van tevoren. Maar vanaf een uur of 12 tot 2:30, dan moeten we rekening houden met wat buien. Die kunnen soms stevig uitpakken, maar ook de wind die trekt soms nog even goed aan. Ja, en dan achter die buien, dan komen er ook wel weer een paar opklaringen, maar de temperatuur blijft dan steken bij 18 graden. Nou, in het weekend ziet het er weer heel anders uit, want die wind die veelal west tot zuidwest was, die gaat naar zuidoostelijke richtingen op de zaterdag. En ja, dan merken we ook al met de temperatuur dat dan 23 graden kan worden. En zondag kan het zelfs nog ietsjes warmer worden met toch wel geregeld zon erbij. En een wind die zwak tot hooguit matig is uit de zuidoostelijke richting en later ook wat meer zuid. En dat zal vooral op de maandag zijn, want maandag kunnen we zelfs nog een zomerse dag verwachten van 25 graden. Dan hebben we 3 droge dagen op rij, maar vanaf dinsdag dan wordt het allemaal weer wisselvalliger. En vooral dinsdag laat op de dag toch wel weer redelijk wat neerslag zit er in de verwachting. En ook woensdag erbij, dus dan wordt het weer een stuk natter. Iets minder zacht met 20 graden, maar ook altijd nog wel redelijk normaal voor de tijd van het jaar.
8: Kijk, dat is goed om te horen in ieder geval. Ja, net viel je even bij mij in ieder geval even weg. Dus vandaar dat ik, dat ik zo gek reageerde. Dus sorry daarvoor. Maar goed, in ieder geval dus de komende periode redelijk prima weer. We mogen niet klagen, toch?
10: Nee, morgen even een dipje en dan komt het helemaal goed.
8: Mooi man. Gerrit, tot morgen.
10: Goed gedaan.
9: Sven Dimmendaal, Regio 8.

Shaboozy, Lame Bridges, Burn It Down. Even terug in de tijd. De periode dat je de lekkere, ruige gitaar uit de kast kon pakken. De drums nog keihard gebruikt werd en niet allemaal elektronisch.

Benny lacht altijd het hardst om zijn eigen grap. Hij plukt de dag en misschien is dat wel zijn allermooiste eigenschap. Hij werkt op de markt, 's ochtends vroeg moet hij eruit. En dan staat hij goed gemutst achter zijn groenten en fruit.

0: vrij. Zing een liedje voor me.
1: Jeffrey werd verleid als een jonge man. Ruil jij je brommer voor een tank? Hij zei ja en dat

een mooi nummer, lang niet meer gehoord. Regelmatig gedraaid vanuit mijn Spotify-lijst. Heerlijke muziek, dus op Regio 8. Zo vlak voor zessen is dit het einde van de middagshow van Regio 8. Zometeen na zessen extra veel muziek voor je. Waaronder van David Bowie, Taylor Swift, Milo komt er nog aan. Ik zie Queen, ik zie van alles voorbij komen volgend uur. Dat is allemaal na zessen. Eet smakelijk als je aan het eten bent. Morgen ben ik er weer en dan heb ik uiteraard nog een setje kaarten voor je. Een setje kaarten voor de kermis in Gaanderen. Die ga ik ook morgen voor je weggeven. Dat allemaal morgen. Tot dan. Dit is nog Olivia Dien. En

0: Jasmint.
1: Valt je iets op aan mij?
0: Nieuwe jas?
1: Nee.
0: Nieuwe schoenen?
1: Nee.
2: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
3: Jij bent naar de kapper geweest. Slaat je goed hoor.
0: Smint. Boost yourself.
4: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij BelSimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo BelSimpel kan het zijn.
5: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
6: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
7: Hoe maak je snel vrienden? Zes malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's. Voor maar €2,80. I'm loving it.
8: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
9: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
10: Voordeel voor een stralende lach bij Trekpleister. Nu 2 plus 2 gratis op de mondverzorging van Elmex, Meridol en Colgate. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
11: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 6 uur. Regio 8 nieuws.
12: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Regio 8. Volgende week woensdag rijden er vanwege een landelijke 24-uur staking de hele dag geen treinen van de NS. Alleen luchthaven Schiphol is beperkt bereikbaar. De vakbonden hebben acties aangekondigd omdat ze boos zijn op de bezuinigingsplannen van het kabinet op de sociale zekerheid. NS-topman Wouter Koolmees noemt het knap waardeloos en roept de vakbonden, het kabinet en de werkgevers op om weer met elkaar te praten om tot een akkoord te komen. Ook het stad- en streekvervoer ligt woensdag plat. Volgens oud-zorgminister Hugo de Jonge had het kabinet tijdens de coronapandemie geen tunnelvisie. Hij heeft de coronacommissie laten weten dat er volgens hem genoeg reflectiemomenten waren en dat alle kabinetsleden altijd konden zeggen wat ze wilden. De huidige commissaris van de Koning in Zeeland zegt dat het kabinet het voornemen had om kwetsbare mensen te beschermen en te voorkomen dat de zorg overbelast zou raken. Mona Keijzer zei kort geleden tijdens het verhoor dat het kabinet aan collectieve tunnelvisie leed. De Jonge noemt dat geen tunnelvisie, maar standvastigheid. De Nederlandse man die vorige maand als bestuurder van een busje betrokken was bij een dodelijk ongeval in Amerika zal vrijdag voor de rechtbank in Ohio verschijnen. De 48-jarige man uit Markelo was met nog 6 Nederlanders onderweg naar een trekkertrekfestival en negeerde volgens de Amerikaanse justitie een stopbord. 3 inzittenden van zijn busje kwamen om het leven. Hij kan tot 1,5 jaar celstraf krijgen en mag voorlopig de staat Ohio niet verlaten. Als Iran Israël aanvalt, zal er een grootschalige reactie volgen. Dat heeft de Israëlische defensieminister Katz gezegd. De hele Iraanse nationale militaire, civiele en energieinfrastructuur zal volgens Katz geraakt worden. En Iran zal naar het stenen tijdperk en een tijdperk van duisternis gestuurd worden. Katz meldt dat Israël zich voorbereidt op een eventuele Iraanse aanval tijdens het aankomende Joodse nieuwjaarsfeest, dat van 11 tot en met 13 september wordt gehouden. Het weer bewolkt met hier en daar een buitje. De wind is matig tot krachtig en draait van west naar zuidwest. In de nacht opnieuw hier en daar regen. Het wordt 16 tot 19 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
13: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
14: Hey, do you
1: suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife. Sportlife.
14: Sportlife. Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
15: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
14: Oh, en nu niet?
15: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
14: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex. Wow,
16: wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
17: Oh, nu al zin in zaterdag.
16: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust, 18 plus.
5: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welco Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welco.nl. Welco, weet wat te doen.
18: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.

0: hoor je alleen bij Regio 8.
1: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: In de Achterhoek regelen we het samen.
3: 60.000 huishoudens zijn al lid van Kruiswerk. We zijn dichtbij als je hulp thuis nodig hebt en altijd een luisterend oor. Voor je moeder, je buurvrouw en ook altijd voor jou.
4: Word ook lid voor €26,50 per kalenderjaar en kijk op kruiswerk.nl.
5: Kruiswerk. Altijd iemand dichtbij.
6: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle Joma salades 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's koffiepads ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is die ja, van Jumbo.
7: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
8: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
9: Karwei ruimt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels, woonaccessoires en meer. Op is op. Karwei, maak het mooier.
10: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
0: Dit is Regio 8. Van de Achterhoek, 7 uur. Regio 8 nieuws.
11: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Regio 8. Oud-zorgminister Hugo de Jonge heeft de coronacommissie laten weten dat hij en meerdere familieleden van hem tijdens de coronapandemie ernstig bedreigd zijn. Hij en zijn gezin hebben zelfs een nacht hun huis moeten verlaten omdat de woning bestormd werd. De broers en de dochter van de jongen werden in de periode dat hij minister was bedreigd. De dochter leefde met de angst dat haar vader op een dag niet meer thuis zou komen. Er zijn volgens de jongen nooit levensbedreigende incidenten geweest en dat is te danken aan de inzet van politieagenten en beveiligers. Volgende week woensdag rijden er vanwege een landelijke 24-uur-staking de hele dag geen treinen van de NS. Alleen luchthaven Schiphol is beperkt bereikbaar. De vakbonden hebben acties aangekondigd omdat ze boos zijn op de bezuinigingsplannen van het kabinet op de sociale zekerheid. NS-topman Wouter Koolmees noemt het knap waardeloos en roept de vakbonden, het kabinet en de werkgevers op om weer met elkaar te praten om tot een akkoord te komen. Ook het stad- en streekvervoer ligt woensdag plat. Op Schiphol zijn 4 luchtvaartmedewerkers positief op alcohol getest. Het gaat om 3 cabineleden, zij zaten boven de wettelijke limiet en een piloot testte ook positief, maar zijn promillage bleef onder de wettelijke grens. Er werden ruim 700 alcoholcontroles onder het cabine- en cockpitpersoneel uitgevoerd. Piloten en cabinepersoneel mogen tijdens hun werk en 10 uur voorafgaand aan hun dienst geen alcohol drinken. Afgelopen week zijn honderden leerlingen in Indonesië ziek geworden nadat zij een gratis schoollunch hadden gegeten. Op Java werden zeker 725 leerlingen en 25 docenten ziek. De schoollunches worden sinds begin 2025 door de overheid bekostigd en het is de 2e keer dat mensen massaal ziek worden na het nuttigen van zo'n maaltijd. Volgens een onderzoeker bij het Indonesische Netwerk voor Onderwijsmonitoring zijn sinds de start van het gratis maaltijdprogramma al tienduizenden mensen ziek geworden. Het weer bewolkt met hier en daar een buitje. De wind is matig tot krachtig en draait van west naar zuidwest. In de nacht opnieuw hier en daar regen. Het wordt 16 tot 19 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
1: Doe het lekker zelf met Gamma. Met het allergrootste assortiment verf. Nu met de voordeelpas 40% korting op Histor Perfect Finish Lak. Dat zeg ik.
0: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
2: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk. Kom eraan.
3: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
4: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu tot €530 welkomstkorting op een PlayStation 5 Digital met 825 gigabyte. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
5: Anders grijp je mis.
3: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
6: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
7: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
8: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.

0: Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week plus hamburgers 50% korting... een dubbel fris en appelsientje fruitdrink... een pak van 1 of 1,5 liter, 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis Beter Bikken Buddies. We doen met je mee. Plus.
1: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
2: Lachend naar het vogeltje. Bij Kruidvat maak je nu een cw-fotoboek met wel 20% korting. Plus kans op 2 gratis kaartjes voor Diergaarde Blijdorp. Deze zomer wordt er 1 voor in de boeken.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Wie was je aan de beurt?
5: Mag ik voor 2 euro kibbeling, alsjeblieft?
4: Hit it!
6: Voor die

0: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
1: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welco Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat. 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op Welco.nl. Welco, weet wat te doen.
2: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice agurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
3: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 8 uur. Regio 8 nieuws.
4: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Regio 8. Volgens de burgemeester van de gemeente Heumen, waarover Asselt onder valt, is het juridisch niet mogelijk om het huis in de Gelderse plaats, waar afgelopen week een geweldsincident plaatsvond, voor altijd te sluiten. Vandaag werd besloten dat de woning aan de Ewijkseweg voor 1 jaar gesloten wordt. In 2020 ging de woning, nadat er een drugslab ontdekt was, ook al voor 1 jaar op slot. In 2024 en vorig jaar volgden sluitingen van een paar weken. Verder mag de hoofdbewoner 2 weken niet in de gemeente komen. De Algemene Rekenkamer onderzocht 26 waterprojecten en meldt dat veel projecten die watertekorten moeten tegengaan te veel vertraging oplopen. De droogte is een blijvend probleem. Van de onderzochte projecten uit het Delta-programma Zoetwater liep 3/4 3 jaar uit en daardoor pakten de kosten 40% hoger uit. Volgens de Rekenkamer moet de politiek in actie komen om de forse schade in de toekomst tegen te gaan. Waterstaatminister Karremans deelt de zorgen van de Rekenkamer. Morgenochtend is in het westen van het land vanwege mogelijke zware windstoten code geel van kracht. Dat laat het KNMI weten. De weerswaarschuwing gaat om 8 uur morgenochtend in en eindigt rond het middaguur. De windstoten komen uit zuidwestelijke richting en hebben een kracht van 75 tot 90 km per uur. Code geel geldt voor Noord- en Zuid-Holland, de Wadden, de Waddenzee, het IJsselmeergebied, Zeeland en Friesland. Dit weekend maakt mediaminister Letschert bekend of Omroep Ongehoord Nederland in het publieke bestel mag blijven. Haagse bronnen denken dat het zo goed als zeker is dat On de licentie zal kwijtraken. Mediatoezichthouder het Commissariaat voor de Media vindt dat On niet meer aan de wettelijke eisen voldoet en dat de minister niets in de weg staat om On uit het bestel te zetten. Ongehoord Nederland ligt al een tijdje onder het vergrootglas en reageerde recentelijk begripvol op uitspraken van Adolf Hitler. Het weer bewolkt met hier en daar een buitje. De wind is matig tot krachtig en draait van west naar zuidwest. In de nacht opnieuw hier en daar regen. Het wordt 16 tot 19 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
5: Ben jij ondernemer en wil je verduurzamen? Credits helpt je op weg. Als stichting helpen we jouw bedrijf te investeren in duurzame apparatuur, batterijopslag of een elektrische bus. Nu met 2% rente. Ondernemen begint bij Credits.
6: Ook nieuwsgierig. Secondlove.nl.
7: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
8: Krullenbollen naar Kruidvat. Nu alle verzorging van She Moisture voor zachte gehydrateerde krullen voor maar een tientje per stuk. Zulke mooie krullen heb ik nog nooit gezien.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Nieuw bij Ziggo, altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN, standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
11: Voor wie zijn we ook alweer?
10: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welco Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat. 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welco.nl.

0: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Rome, New York of Curaçao. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
1: Nu met de Gamma Voordeelpas 30% korting op Gamma raamdecoratie. Ook op maatwerk.
2: Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
3: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
4: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife. Sportlife.
5: Beauty van binnenuit ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, Davitamon Beauty Gummies met vitamine C voor de huid, biotine voor het haar en zink voor de nagels in één formule. Nu alle Davitamon Imea en Bional 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine.
6: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
7: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 9 uur. Regio 8 Nieuws.
8: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Regio 8. Nadat een drugslab in het Belgische Pelt ontdekt was, zijn in België 3 Nederlanders opgepakt. Het gaat om een 41-jarige man uit Pelt, een eveneens 41-jarige man uit Valkenswaard en een man van 45 uit Eindhoven. Vanmorgen rond 7 uur vielen Belgische en Nederlandse agenten een loods in Pelt binnen. In de loods werd een werkend drugslab aangetroffen. Tegelijkertijd werd de woning van de verdachte uit Valkenswaard doorzocht. Daar werden verschillende goederen gevonden die gebruikt kunnen worden bij het maken van synthetische drugs. Volgens de burgemeester van de gemeente Heumen, waar Overasselt onder valt, is het juridisch niet mogelijk om het huis in de Gelderse plaats, waar afgelopen week een geweldsincident plaatsvond, voor altijd te sluiten. Vandaag werd besloten dat de woning aan de Ewijkseweg voor 1 jaar gesloten wordt. In 2020 ging de woning, nadat er een drugslab ontdekt was, ook al voor 1 jaar op slot. In 2024 en vorig jaar volgden sluitingen van een paar weken. En volgens buurtbewoners vond er in de nacht van het geweldsincident in Overasselt nog een ander incident in het dorp plaats. Er zou geprobeerd zijn om de deur bij de woning van Jan G.'s schoonfamilie te forceren. De burgemeester van Heumen zegt dat er ook op andere plekken in Overasselt signalen zijn dat er incidenten zijn geweest. Dit wordt nog onderzocht. De politie heeft vandaag nog meer wapens gevonden en meldt dat er 34 verdachten zijn in plaats van 35. Afgelopen maanden heeft Frankrijk de heetste zomer gehad sinds het begin van de metingen in 1900. Dat meldt weerdienst Météo France. Gemiddeld was het dag en nacht zo'n 24 graden. 4,8 graden hoger dan normaal in het zomerseizoen. Op 23 juni werden gemiddeld de hoogste temperaturen ooit in Frankrijk gemeten. Het land telde 53 extreem hete dagen. Het vorige record stamt uit 2022. Toen ging het om 33 dagen. Het weer bewolkt met hier en daar een buitje. De wind is matig tot krachtig en draait van west naar zuidwest. In de nacht opnieuw hier en daar regen. Het wordt 16 tot 19 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
4: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness.

0: polder of download de app. Karwei, maak het mooier.
1: Topdeals op je favoriete merken voorbij rennen? Ik ben toch niet?
2: Loco.
3: De Lulu.
2: Gek.
1: Dus sprint terug voor een Braun Nevo scheerapparaat voor €599. Mediamarkt.
4: Wip even langs bij Kruidvat. Nu, heel veel Durex-producten voor maar €9,99 per stuk. Dat is pas een deal waar je warm van wordt. Op naar...
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
7: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees, heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
8: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.

0: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
1: Wip even langs bij Kruidvat. Nu, heel veel Durex-producten voor maar €9,99 per stuk. Dat is pas een deal waar je warm van wordt. Op naar...
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
0: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels, een zak van 1,5 kilo voor maar €1,79. Lidl, je verdient het.
3: Nederland is lekker bezig, maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden, suikervrije suikerspinnen,
4: nee.
3: Proteïneshakes. Gelukkig is er Milner, want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
5: Lekker bezig.
3: Milner.
6: Volg je innerlijke kleurige herfstlandschapontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak en jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Wees lekker jezelf. Bij Centerparks. Volg je natuur. Centerparks.
3: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
5: Lekker bezig.
7: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
8: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 10 uur. Regio 8 nieuws.
9: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Regio 8. Het aantal arrestaties in verband met het geweldsdelict in het Gelderse Overasselt is naar beneden bijgesteld. Er zijn 34 personen opgepakt en geen 35. Onduidelijk is nog of zij allemaal worden voorgeleid. Daar geeft het Openbaar Ministerie morgen een klap op. In de nacht van maandag op dinsdag vond de fatale schietpartij plaats, waarbij een 51-jarige beveiliger om het leven kwam en 2 politieagenten gewond raakten. De verdachten komen uit Frankrijk, Algerije, België en Nederland. De Internationale Organisatie voor Burgerluchtvaart van de Verenigde Naties waarschuwt dat de kans dat gewone passagiersvliegtuigen doelwit van aanvallen worden toeneemt. Lange afstandswapens, luchtafweersystemen, drones en verstoring van GPS-signalen zorgen voor nieuwe risico's. Vluchten kunnen omgeleid worden, maar daarmee is het wezenlijke veiligheidsrisico volgens de organisatie niet weg. Deze waarschuwing komt nadat de Oekraïense president Zelensky gisteren luchtvaartmaatschappijen opriep het Russische luchtruim te mijden. Volgende week op 9 en 10 september vindt in Parijs een ruimtevaarttop plaats, maar de Amerikaanse ruimtevaartbedrijven Blue Origin en SpaceX hebben hun komst afgezegd. Eerder lieten de Amerikaanse bedrijven StarCloud en Stokespace ook al weten niet te komen. Volgens nieuwssite Politico heeft Washington druk op de ruimtevaartbedrijven uitgeoefend om niet naar Parijs af te reizen. Hun aanwezigheid op de ruimtevaarttop zou beschouwd kunnen worden als steun voor het EU-beleid. Het Witte Huis wilde niet reageren op deze bewering. De Oekraïense president Zelensky zegt dat de Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner ergens de komende dagen naar Kiev afreizen voor een ontmoeting. Niet eerder kwamen de Amerikanen naar Oekraïne om over het einde van de oorlog met Rusland te praten. Volgens Zelensky gaat het om voorlopige afspraken. De Amerikanen zullen gesprekken in Moskou en Kiev voeren. Het weer bewolkt met hier en daar een buitje. De wind is matig tot krachtig en draait van west naar zuidwest. In de nacht opnieuw hier en daar regen. Het wordt 16 tot 19 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
10: Deze week in de bonus. Alle AH Bakkersbrood Le Pen, 1 plus 1 gratis. Alle Danio 450 gram, 1 plus 1 gratis. En Hak, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
11: You suck? Or do you chew your freshness? Sportlife gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife.
12: Sportlife. Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
1: Gezondheidsvraag? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Bioticomel One-A-Day koudtabletten. Deze bevatten een mix van 6 geselecteerde bacteriestammen die maagzuur overleven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
4: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij Belsimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo is de Google Pixel 11 Pro nu extra scherp geprijsd als je het toestel combineert met een abonnement van Odido. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en Simonly. Zo Belsimpel kan het zijn.
13: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.

0: Deze week in de bonus. Optimaal 1 plus 1 gratis. Amerk tussendoorrepen en houdbare sportvoeding. 2 plus 1 gratis. En alle Dr. Oetker Kassa die Mama. 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Doe het lekker zelf met Gamma. Met het allergrootste assortiment verf. Nu met de voordeelpas 40% korting op Histor Perfect Finish Lak. Dat zeg ik.
0: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
2: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
3: Ben je ook nieuwsgierig? SecondLove.nl.
4: Lachend naar het vogeltje. Bij Kruidvat maak je nu een cw-fotoboek met wel 20% korting. Plus kans op 2 gratis kaartjes voor Diergaarde Blijdorp. Deze zomer wordt er 1 voor in de boeken.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Smint.
7: Valt je iets op aan mij?
6: Nieuwe jas?
7: Nee.
6: Nieuwe schoenen?
7: Nee.
6: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
8: Jij bent naar de kapper geweest. Slaat je goed hoor.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Regio 8. Vanwege zorgen over hun veiligheid zijn 4 kinderen eind vorige week bij een zorgboerderij in het Friseveenklooster weggehaald. Eerder dit jaar werd de vader van het gezin veroordeeld tot een celstraf van 2 jaar vanwege seksueel misbruik van 1 van de kinderen. Nu wordt een 18-jarig gezinslid verdacht van zedendelicten. Het gezinshuis werd bewoond door een stel met 4 eigen kinderen en 2 geplaatste kinderen. De kinderen die nog in het gezinshuis wonen staan onder toezicht van de jeugdbescherming. De Verenigde Staten onderzoeken de Iraanse berichten over een Amerikaanse aanval op een bruiloftsfeest. Volgens de Rode Halve Maan kwamen aanvankelijk 4 mensen om het leven en raakten 50 anderen gewond. Vandaag overleed een 5e slachtoffer in het ziekenhuis. Het Iraanse buitenlandministerie bestempelde de aanval als een oorlogsmisdaad. De Amerikaanse vicepresident J.D. Vance zegt de berichten in twijfel te trekken en laat onderzoeken wat er gebeurd is. Vance benadrukt dat burgers nooit het doelwit zijn. Het aantal arrestaties in verband met het geweldsdelict in het Gelderse Overasselt is naar beneden bijgesteld. Er zijn 34 personen opgepakt en geen 35. Onduidelijk is nog of zij allemaal worden voorgeleid. Daar geeft het Openbaar Ministerie morgen een klap op. In de nacht van maandag op dinsdag vond de fatale schietpartij plaats, waarbij een 51-jarige beveiliger om het leven kwam en 2 politieagenten gewond raakten. De verdachten komen uit Frankrijk, Algerije, België en Nederland. De vorige week overleden Dolly Parton hield haar verslechterde gezondheid niet alleen voor de buitenwereld onder de pet, maar ook voor haar naaste familie. In de Amerikaanse tv-show Today vertelde Partons neef Richie Owens dat hij niet wist dat zijn tante aan kanker leed. Ze gaf wel aan dat ze wat gezondheidsproblemen had, maar niemand wist hoe het zat. Het afscheid werd op verzoek van Dolly Parton klein gehouden. Dolly Parton overleed op 80-jarige leeftijd. Het weer. Vannacht valt er nog wat regen. Het is 16 tot 19 graden. Morgen een herfstachtig begin, later wat opklaringen. Het wordt 17 tot plaatselijk 24 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
1: Wip even langs bij Kruidvat. Nu, heel veel Durex-producten voor maar €9,99 per stuk. Dat is pas een deal waar je warm van wordt. Op naar...
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
0: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels, een zak van 1,5 kilo voor maar €1,79. Lidl, je verdient...

0: alleen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals. Met alleen deze week topdeals op geselecteerde laptops van onder andere HP. En tot 30% korting op rugzakken en tassen van onder andere e-spec. Korting geldt op de meest getoonde prijs. Dus even bollen voor een swingende start.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl. Vodafone.
2: Bij Optimaal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimaal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.

0: ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
1: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar Ben.nl.
2: Wip even langs bij Kruidvat. Nu heel veel Durex-producten voor maar 9,99 euro per stuk. Dat is pas een deal waar je warm van wordt. Op naar
3: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welco Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
5: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
6: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
7: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een BIG-geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
8: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 12 uur. Regio 8 nieuws.
9: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Regio 8. Voor de kust van Noord-Cyprus hebben reddingswerkers opnieuw een lichaam geborgen. Het dodental is tot 10 opgelopen. Afgelopen zondag zonk een hoge snelheidsveer die nog maar net uit de haven was vertrokken. 18 mensen worden nog vermist. Na het kapseizen van de ferry wisten de hulpverleners 239 mensen te redden. Woensdag werd het wrak met behulp van zeedrones op een halve kilometer diepte gevonden. De zwarte doos van het schip is nog niet terecht. De gemeente Heumen, waar de Gelderse plaatsen Overasselt en Nederasselt onder vallen, meldt dat de inwoners vandaag een inloopbijeenkomst kunnen bijwonen. Aan het begin van de week vond er in Overasselt een geweldsincident plaats, waarbij een 51-jarige man om het leven kwam en twee politieagenten gewond raakten. Deze bijeenkomst is speciaal bedoeld voor mensen die vragen hebben of bezorgd zijn over hun veiligheid en zal waarschijnlijk aan het eind van de middag plaatsvinden. De precieze locatie wordt later nog bekendgemaakt. Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft de stikstofplannen van het kabinet bestudeerd en is tot de conclusie gekomen dat deze aanpak veel voor de natuur betekent, maar het land niet van het stikstofslot kan halen. Daar is veel meer voor nodig. Met het pakket kan wel een grote stap vooruitgezet worden. Er wordt veel van boeren gevraagd en daarom moeten boeren die de grootste stappen zetten ervan uit kunnen gaan dat ze later niet alsnog hun veestapel moeten laten slinken, aldus het Planbureau. De Verenigde Staten onderzoeken de Iraanse berichten over een Amerikaanse aanval op een bruiloftsfeest. Volgens de Rode Halve Maan kwamen aanvankelijk 4 mensen om het leven en raakten 50 anderen gewond. Gisteren overleed een 5e slachtoffer in het ziekenhuis. Het Iraanse buitenlandministerie bestempelde de aanval als een oorlogsmisdaad. De Amerikaanse vicepresident J.D. Vance zegt de berichten in twijfel te trekken en laat onderzoeken wat er gebeurd is. Vance benadrukt dat burgers nooit het doelwit zijn. Het weer. Vannacht valt er nog wat regen. Het is 16 tot 19 graden. De dag start herfstachtig met veel wind, later wat opklaringen. Het wordt 17 tot plaatselijk 24 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Regio 8. Voor de kust van Noord-Cyprus hebben reddingswerkers opnieuw een lichaam geborgen. Het dodental is tot 10 opgelopen. Afgelopen zondag zonk een hoge snelheidsveer die nog maar net uit de haven was vertrokken. 18 mensen worden nog vermist. Na het kapseizen van de ferry wisten de hulpverleners 239 mensen te redden. Woensdag werd het wrak met behulp van zeedrones op een halve kilometer diepte gevonden. De zwarte doos van het schip is nog niet terecht. De gemeente Heumen, waar de Gelderse plaatsen Overasselt en Nederasselt onder vallen, meldt dat de inwoners vandaag een inloopbijeenkomst kunnen bijwonen. Aan het begin van de week vond er in Overasselt een geweldsincident plaats, waarbij een 51-jarige man om het leven kwam en twee politieagenten gewond raakten. Deze bijeenkomst is speciaal bedoeld voor mensen die vragen hebben of bezorgd zijn over hun veiligheid en zal waarschijnlijk aan het eind van de middag plaatsvinden. De precieze locatie wordt later nog bekendgemaakt. Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft de stikstofplannen van het kabinet bestudeerd en is tot de conclusie gekomen dat deze aanpak veel voor de natuur betekent, maar het land niet van het stikstofslot kan halen. Daar is veel meer voor nodig. Met het pakket kan wel een grote stap vooruitgezet worden. Er wordt veel van boeren gevraagd en daarom moeten boeren die de grootste stappen zetten ervan uit kunnen gaan dat ze later niet alsnog hun veestapel moeten laten slinken, aldus het Planbureau. De Verenigde Staten onderzoeken de Iraanse berichten over een Amerikaanse aanval op een bruiloftsfeest. Volgens de Rode Halve Maan kwamen aanvankelijk 4 mensen om het leven en raakten 50 anderen gewond. Gisteren overleed een 5e slachtoffer in het ziekenhuis. Het Iraanse buitenlandministerie bestempelde de aanval als een oorlogsmisdaad. De Amerikaanse vicepresident J.D. Vance zegt de berichten in twijfel te trekken en laat onderzoeken wat er gebeurd is. Vance benadrukt dat burgers nooit het doelwit zijn. Het weer. Vannacht valt er nog wat regen. Het is 16 tot 19 graden. De dag start herfstachtig met veel wind, later wat opklaringen. Het wordt 17 tot plaatselijk 24 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
2: Regio 8. Dit uur gegarandeerd.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Regio 8. Voor de kust van Noord-Cyprus hebben reddingswerkers opnieuw een lichaam geborgen. Het dodental is tot 10 opgelopen. Afgelopen zondag zonk een hoge snelheidsveer die nog maar net uit de haven was vertrokken. 18 mensen worden nog vermist. Na het kapseizen van de ferry wisten de hulpverleners 239 mensen te redden. Woensdag werd het wrak met behulp van zeedrones op een halve kilometer diepte gevonden. De zwarte doos van het schip is nog niet terecht. De gemeente Heumen, waar de Gelderse plaatsen Overasselt en Nederasselt onder vallen, meldt dat de inwoners vandaag een inloopbijeenkomst kunnen bijwonen. Aan het begin van de week vond er in Overasselt een geweldsincident plaats, waarbij een 51-jarige man om het leven kwam en twee politieagenten gewond raakten. Deze bijeenkomst is speciaal bedoeld voor mensen die vragen hebben of bezorgd zijn over hun veiligheid en zal waarschijnlijk aan het eind van de middag plaatsvinden. De precieze locatie wordt later nog bekendgemaakt. Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft de stikstofplannen van het kabinet bestudeerd en is tot de conclusie gekomen dat deze aanpak veel voor de natuur betekent, maar het land niet van het stikstofslot kan halen. Daar is veel meer voor nodig. Met het pakket kan wel een grote stap vooruitgezet worden. Er wordt veel van boeren gevraagd en daarom moeten boeren die de grootste stappen zetten ervan uit kunnen gaan dat ze later niet alsnog hun veestapel moeten laten slinken, aldus het planbureau. De Verenigde Staten onderzoeken de Iraanse berichten over een Amerikaanse aanval op een bruiloftsfeest. Volgens de Rode Halve Maan kwamen aanvankelijk 4 mensen om het leven en raakten 50 anderen gewond. Gisteren overleed een 5e slachtoffer in het ziekenhuis. Het Iraanse buitenlandministerie bestempelde de aanval als een oorlogsmisdaad. De Amerikaance vicepresident J.D. Vance zegt de berichten in twijfel te trekken en laat onderzoeken wat er gebeurd is. Vance benadrukt dat burgers nooit het doelwit zijn. Het weer. Vannacht valt er nog wat regen. Het is 16 tot 19 graden. De dag start herfstachtig met veel wind, later wat opklaringen. Het wordt 17 tot plaatselijk 24 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.